We willen vandaag het hebben over de koop volgens het nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. In vorige afleveringen is er iets bekendgemaakt dat vanaf 1 mei 2025 er in Suriname sprake is van een nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En dat Oudrecht is aangepast, zeg maar, aan onze moderne samenleving en ook die nieuwe behoeften. Dat nieuw burgerlijk wetboek is dus in werking getreden, je zou kunnen zeggen, precies 156 jaar na de invoering van het oorspronkelijke burgerlijk wetboek. Dat dateerde dus van 1869. En het nieuw wetboek bestaat uit 8 boeken. Voorheen waren wetten een beetje scattered, verdeeld. Zeg maar, bijvoorbeeld, je had dat het wetboek van koophandel had je, waarin dus dat van de NV's was uitgewerkt en nog een paar andere entiteiten. Je had de wet op stichtingen, daar had je dus dat de stichtingen werden uitgewerkt. Enzovoorts, enzovoorts. Dus met andere woorden, de wetgever heeft daarna gestreefd om zoveel mogelijk zaken in één bundel te laten vastleggen. En daarom bestaat ons huidig burgerlijk wetboek uit 8 boeken. De vorige keer gaf ik al een opsomming. Vandaag zullen we het daarover niet hebben. Maar ik wil dus het wel hebben over zeg maar de koop. Hoe vindt nou de verkoop en koop plaats van een perceel nu volgens het nieuw burgerlijk wetboek, volgens de nieuwe processen? Sowieso zijn bepaalde termen veranderd. We praten niet meer over onroerend goed, maar een onroerende zaak of een registergoed. Registergoed, je gaat zaken registreren bij het Surinaams Kadaster, het Management Instituut GLIS. Vandaar dat het dan wordt genoemd een registergoed. Een perceel is bijvoorbeeld een registergoed. Het maakt niet uit als het al of niet een woning daarop heeft. Maar het is een registergoed. Een andere change, een andere verandering is, we hanteren niet langer het woord koopsom, maar koopprijs. En nog 2 andere belangrijke zaken zijn: een koopovereenkomst moet nu schriftelijk plaatsvinden. Je hebt natuurlijk situaties van voor 1 mei 2025, waarbij mensen mondeling zaken zijn afgesproken, of niet per se in schriftelijke vorm een afspraak zijn nagekomen. Nu, per 1 mei 2025, als u dus bijvoorbeeld nu een perceel zal kopen, dan moet er een schriftelijke koopovereenkomst zijn. Dat is nu verplicht. En daarna vindt dan die leveringsakte plaats. Die levering wordt dan daarin verwerkt. Een nieuw begrip is, zeg maar, de consumentenkoop. Bij die consumentenkoop, u hoort het aan het woord consument, eigenlijk worden een aantal mensen extra beschermd. Stel je voor dat u zeg maar een perceel ziet met een pand erop en u wil het kopen. Dan zijn er nu extra regels daaraan gekoppeld. Voorheen was dat onderscheid er niet. Maar straks zullen we verder daarover praten in dit programma. Dus zo kunt u al merken dat er changes, veranderingen zijn ten opzichte van het oud burgerlijk wetboek. Volgens onze huidige wetgeving, gaf ik al aan, moeten koopovereenkomsten nu schriftelijk plaatsvinden en daarna vindt die levering plaats. Wat niet verplicht is, is dat u het via het notariaat laat gebeuren. Maar het is wel handig en raadzaam om dat te doen. Vooral wanneer u zeg maar niet bekend bent met de processen. En wat moet u opnemen in zo'n koopovereenkomst? Want een koopovereenkomst, dat zullen we straks zien, is een koopovereenkomst. Dus u bent niet verplicht om het
via het notariaat te doen, maar het is wel handig. En vooral wanneer u speciale of bijzondere afspraken wenst vast te leggen, zoals de betaling in termijnen of alle andere afspraken die relevant kunnen zijn. Wat we ook merken, het was toen al zo en nu ook, dat men soms ervan uitgaat, en dat is eigenlijk onterecht, dat een koopovereenkomst voorlopig is. Met andere woorden, alsof het niet genoeg gewicht heeft en niet voldoende is om een zaak te kunnen klaren. Maar het woordje voorlopig is eigenlijk wel, bijna moet ik zeggen, misleidend. Voorlopig bestaat niet. Het is gewoon een overeenkomst, maar het geeft alleen maar aan dat er nog een natraject is. En sowieso conform het nieuw burgerlijk wetboek moet je dus die koopovereenkomst maken. En daarna vindt dan die leveringsakte plaats. Een ander iets waarvan men, denk ik, onterecht van uitgaat is, oh ja, ik heb een koopovereenkomst, dus alles is in orde. Maar dat is ook niet zo. Ik heb het eerder in dit programma en ik denk een aantal keer ook in vorige afleveringen heb ik het ook aangegeven. Bij die koop van een registergoed, van een perceel, al dan niet met woning daarop, is je proces nog niet rond enkel met een koopovereenkomst. Je moet ook nog een leveringsakte, een transportakte in handen hebben. Dat moet gewoon zijn getekend en afgewikkeld en geregistreerd bij het GLIS-kantoor. Stel je voor dat je zo'n koopovereenkomst hebt gesloten. Dan kan je niet eenzijdig zeggen, oh, ik wil die deal niet meer laten doorgaan, dus voor mij is het afgedaan. Nee. Wanneer je eenmaal die koopovereenkomst bent aangegaan, dan kan enkel met medewerking van de andere partij je zeggen van, ik maak het ongedaan, het is niet meer van kracht. Uit zo'n koopovereenkomst vloeien rechten en plichten voort. En het belangrijkste voor die verkoper is, hij moet die koper tot eigenaar maken. En het belangrijkste voor die koper is, ik moet die koopprijs hebben voldaan. We noemen dat het beginsel van gelijk oversteken. U begrijpt wel dat wanneer op een gegeven moment zeg maar gelden betaald moeten worden, we leven ook in een andere cultuur, een andere tijd. Dus zo min mogelijk cashtransacties doen is één. En twee, u gaat het ook wel merken als onderdeel van de processen, dat het niet zo eenvoudig meer is, ik heb je betaald en dan gaan we tekenen en klaar. Het notariaat heeft een bijzondere zorgplicht. En ik denk dat we later daarover ook even zullen praten. Maar we moeten rekening ermee houden dat zaken gewoon veranderd zijn. Dat het niet meer is als toen, dat je gewoon mondeling een afspraak maakt, dat je betaalt, je krijgt een kwitantie en that's it. Nee, nu moet je een schriftelijke koopovereenkomst maken en dan moet ook nog die leveringsakte plaatsvinden. Stel dat u iets koopt of wenst te kopen, een perceel met woning voor 500.000 SRD. Ik zei het al, het is een ander tijdperk. Dus u gaat niet gewoon gelden ontvangen. En dan, met alle gevaren van dien, gewoon cashtransacties doen. Zoveel mogelijk dat het hier al plaatsvindt. Sowieso via het notariaat en sowieso via ons kantoor gaat het altijd hier al. Dat is de meest veilige manier voor partijen. Wanneer dus die koopprijs via het notariaat verloopt. We merken dat de opzet van de wetgever is dat in het belang van partijen de afwikkeling van die koopprijs zoveel mogelijk via het notariaat plaatsvindt.
En in dat kader, wanneer het notariaat zo een zorgplicht heeft om erop toe te zien dat ook de financiële afwikkeling vlot verloopt, dan wil dat zeggen dat we niet zomaar gelden zullen uitkeren. De koper behoort de koopprijs en de kosten te hebben gestort op de rekening van het notariaat. De stukken worden getekend en na de ondertekening vindt de registratie plaats. Meestal is het de dag erna. En dan is het belangrijk om te weten dat die registratie bij het MIGLIS van dus die akte van levering op basis van die koopovereenkomst, dat het ook zonder calamiteiten plaatsvindt. De notaris, het notariaat, heeft de taak om erop toe te zien dat de koper dat gekochte vrij en onbezwaard, dus zonder enige last, op dienstnaam geregistreerd krijgt. Dat wil zeggen, erop toezien dat er geen hypotheken zijn of beslagen wanneer je het hebt aangeboden ter indiening. En pas wanneer dat vlot is verlopen en zonder enige situatie, alarmerende situatie, dan pas vindt de uitkering van die koopprijs aan die verkoper plaats. Nogmaals, geen cash transacties, maar de verkoper behoort dus een rekening te hebben waar dus dat geld, de koopprijs of de aan hem verschuldigde koopprijs, kan worden overgemaakt. Dat biedt dus een stukje zekerheid voor beide partijen. Hoe vaak is het niet gebeurd in de praktijk dat mensen, omdat het niet een harde verplichting is, maar dat men zelf afwikkelt met alle gevolgen van dien. Een verkoper die bijvoorbeeld denkt te tekenen en zegt van ik heb koopprijs ontvangen, of tenminste zo teken je, terwijl dat niet zo is en omgekeerd. Een koper die heeft betaald en de verkoper heeft nog niks getekend. Dus om al die situaties te voorkomen, wordt zoveel mogelijk het begrip van beginsel van gelijk oversteken. Dus de koper betaalt de koopprijs en de verkoper maakt de koper tot eigenaar. En conform het nieuw wetboek zoveel mogelijk via het notariaat dat zaken geschieden. Dan wil dat dus zeggen dat eigenlijk de consequenties een beetje worden ingedampt. We gaan zo meteen naar een break. En na de break zullen we het hebben over enkele gevolgen wanneer u dus heeft gekocht, maar u bent nog niet tot eigenaar gemaakt, vanwege afspraak of welke omstandigheid dan ook. Tot zo.

Ja, ik ben bij u terug in de huiskamer. Luisteraars, dit is het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 is dat te beluisteren via dit station radio Shalom 94.5 FM. Voor de break heb ik het reeds gehad over een nieuwe topic, de koop. Krachtens het nieuw burgerlijk wetboek van Suriname. Er zijn een paar changes. Termen zijn veranderd. Bijvoorbeeld registergoed of onroerende zaak in plaats van onroerend goed. Koopprijs in plaats van koopsom. En een nieuwe term erbij is ook de consumentenkoop. We zullen het straks ook daarover hebben. Ik had het ook gehad over dat een koopovereenkomst van een registergoed nu schriftelijk moet. En verder ook nog dat daarna de leveringsakte plaatsvindt en dat de opzet van de wetgever is dat zoveel mogelijk de koopprijs ook wordt afgewikkeld via het notariaat in het belang van beide partijen. De koopovereenkomst die wordt onderhands opgemaakt. Met andere woorden, het is geen notarieel stuk, maar vaak genoeg het notariaat welke bezig is met die leveringsakte, die stelt het ook op. Omdat zeg maar die koopovereenkomst de basis behoort te zijn van die leveringsakte. Omdat die koopovereenkomst een onderhandstuk is, wil dat zeggen dat partijen in feite ook zelf mogen opstellen. Maar nogmaals, als u niet bekend bent met de processen, vooral niet met de nieuwe processen conform het nieuw burgerlijk wetboek, dan is het te adviseren dat u contact opneemt met een notariaat om u te begeleiden bij zo'n verkooptransactie. Er zijn gevolgen wanneer dus u die koopovereenkomst heeft gesloten. Wanneer je het hebt gesloten en je bent nog niet tot eigenaar gemaakt, door wat voor reden dan ook, misschien moet u nog een saldo van een koopprijs betalen, of door welke andere omstandigheden dan ook u nog niet tot eigenaar bent gemaakt, dan moet u rekening houden met een aantal gevolgen. Ten eerste dat de verkoper beschikkingsbevoegd blijft. Met andere woorden, de verkoper die is de eigenaar, de juridische eigenaar. Dienstnaam komt nog steeds ook voor in de registers van het GLIS-kantoor. En die mag eigenlijk het verkopen aan wie hij wil, mag meerdere keren verkopen. Maar je kan maar één koper tot eigenaar maken. Dus schuldeisers van zo'n verkoper hoeven geen rekening te houden met een afspraak tussen een verkoper en een koper. Zolang die verkoper nog eigenaar is, kan bijvoorbeeld een schuldeiser beslag leggen op dat pand dat is verkocht, maar nog niet is overgedragen aan die koper. En je probeert dat in de praktijk wat op te vangen door boetes of speciale regelingen te treffen, om zeg maar te voorkomen dat de verkoper zulke onzuivere, niet juiste handelingen pleegt, ondanks die dus eigenaar is en handelingen mag plegen, maar in het belang ook van de koper, dat je bepaalde zaken laat vastleggen in die koopovereenkomst. Het verkochte is ook een verhaalsobject, nog steeds, voor de schuldeiser. Dus, als zo een schuldeiser van die verkoper beslag heeft gelegd op dat pand, al heb jij het bijvoorbeeld gekocht, maar het is nog niet op jouw naam, dan kunnen die schuldeisers zaken veilen. Uiteindelijk, dat is zeg maar een uiterste gevolg in zo'n geval. Dus daarmee moet u rekening houden. En stel je ook voor dat die verkoper komt te overlijden. Gebruikelijk, dan moet je eerst de erfgenamen traceren. En die moeten dan tezamen meewerken aan die overdrachtsakte, aan die leveringsakte, om jou als koper tot eigenaar te maken.
Een nieuw begrip, zei ik al eerder in dit programma, is de consumentenkoop. Wat houdt dat in? Het is een koop waarbij de koper is een natuurlijke persoon, dus iemand als u en ik. En die koper wenst dus bijvoorbeeld een perceel met een huis erop te kopen. Dan is er een extra bescherming voor zulke kopers. Waarin ligt die bescherming? Je hoeft niet het geheel bedrag ineens te betalen. Je moet tenminste 10% hebben betaald en dat moet via het notariaat zijn gegaan. En een ander ding is, jij als koper, je hebt 3 dagen bedenktijd. 3 dagen, werkdagen. Binnen 3 werkdagen moet je hebben aangegeven als je wel of niet doorgaat met die koop. Als je die termijn laat verstreken, ja, dan ben je gebonden aan die koop. Maar stel dat je iets op het oog hebt. Je hebt die 10% betaald. Je hebt die koopovereenkomst getekend. Maar ineens, de dag daarna, dus zeg maar de 2e dag... dan kom je tot de ontdekking van meegunst. Ik wil dit toch niet. Ik heb me verkeken. Ik wil die koop niet langer laten doorgaan. Dan heeft u dus binnen 3 dagen... werkdagen wel te verstaan. Na die koop heb je de gelegenheid om te zeggen, ik wil niet verder. Dus daarin ligt die bescherming, zeg maar. Dus de consumentenkoop geldt niet voor elk geval. Elke situatie. Die koper moet zijn een natuurlijke persoon. En het moet gaan om de koop van iets dat bewoond zal worden. Dus met een woning daarop. We gaan nu even weer naar een korte break. En na de break zijn we bij u terug. En dan gaan we het even weer hebben over het vervolgproces van zo'n koop van een registergoed. Tot zo.

Ja, ik ben bij u terug in de huiskamer. We hebben voor de break gesproken over wat gevolgen. Wanneer je iets hebt gekocht, een registergoed, dus een perceel. Of een perceel met huis, met woning daarop dus. En je bent nog niet de eigenaar. Misschien moet je nog een gedeelte van die koopprijs betalen. Of je moet andere afspraken nakomen voordat die verkoper / juridische eigenaar die zaak op jouw naam overschrijft. Of tenminste dat het op je naam komt. In het kort zijn de gevolgen, stel dat je hebt gekocht, maar je bent nog niet tot eigenaar gemaakt. De verkoper is nog altijd bevoegd om te handelen als eigenaar. Je hoopt alleen dat die afspraken nakomt zodanig dat jij als koper niet in gedrang komt. En daarom worden er soms boetes opgenomen in koopovereenkomsten om eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat er nare situaties ontstaan. Een ander gevolg is dat perceel, ondanks het is verkocht, nog steeds een verhaalsobject is voor de schuldeisers van die verkoper. Dus als die verkoper bepaalde afspraken met bijvoorbeeld een schuldeiser van hem niet nakomt, dan kan die schuldeiser bijvoorbeeld beslag leggen en zo zaken uiteindelijk veilen. En wie is de verliezer? Meestal is het dan de koper. Dus eigenlijk is het advies wanneer u iets koopt, dat u zoveel mogelijk ervoor zorgt dat u de koopprijs betaalt, zodat het eigenlijk binnen korte tijd op uw naam komt te staan. Als u nou een financiering aangaat, dan wordt het ook zodanig uitgewerkt. En meestal gebeurt alles dan op één dag, het tekenen van documenten. Maar stel u voor dat u in termijnen gaat betalen. Ja, u kunt zeggen, het is een plusje, want dan kan ik rustig aan, zoetjes aan betalen. Maar er zijn gevolgen. En een van die andere gevolgen kan ook zijn, stel als die verkoper komt te overlijden, dan moet u nu achter erfgename aanzitten om mee te werken aan die levering op uw naam wanneer u zeg maar die koopprijs heeft voldaan. Nu gaan we dus even naar dat stukje van die kosten. Sommigen gaan er onterecht van uit. Ik heb een koopovereenkomst. Ik heb die koopprijs bijvoorbeeld betaald of een gedeelte betaald. Dus alles is oké, omdat ik toch een document heb. Maar nee, bij een registergoed, dus een perceel of een perceel met woning, dan zijn er zeker twee momenten. Eén is van die koopovereenkomst dat nu wettelijk schriftelijk moet. En dan heb je ook nog die leveringsakte. Dat wordt gemaakt op basis van die koopovereenkomst. Pas wanneer je dus die leveringsakte hebt getekend, je hebt ook de kosten daarvoor betaald, die akte is geregistreerd bij GLIS en alles is vlot verlopen, dan pas word je eigenaar. Dus zelfs wanneer je die koopprijs volledig hebt betaald, maar er is nog geen overdrachtsakte getekend, dan ben je nog geen eigenaar. Je moet het en hebben getekend, die leveringsakte, en het moet door het notariaat zijn aangeboden ter registratie bij het GLIS. De transportkosten, een globaal beeld is ongeveer 10%. Het is of van de koopprijs of van de waarde. 4% daarvan, dat is zegerecht. Dus dat is zeg maar een verplichte afdracht aan de overheid. Dat is een soort vorm van belasting. En stel dat het is een situatie met ouder kind, waarbij bijvoorbeeld de ouders

0: overdragen aan hun kind, dan wordt dat zegenrecht direct, zeg maar, tenminste minder in die zin van het wordt 0,5% in plaats van die 4%. Er is dus een bijzonder tarief. En dan heb je dus 3% is het gebruikelijk honorarium van het notariaat. En dan moet u ook nog denken aan administratiekosten. Een vergoeding die toekomt aan het MIGLIS van 0,6%. Plus ook nog de bruto toegevoegde waarde, ook een vorm van belasting. En dat is 10% van het honorarium. Dat is zo'n beetje opbouw. Nogmaals, dit is gewoon een indicatie. De kosten hangen af van wat er speelt in een situatie. Wonen de partijen wel of niet hier? Worden verkocht bijvoorbeeld vanuit een boedel? Moet dat stukje eerst in beeld zijn voordat ik verder kan gaan? Is er sprake van volmachten? Enzovoorts, enzovoorts. Is er sprake van een entiteit? Bijvoorbeeld een NV, een stichting. Wat moet in place zijn van die entiteiten? Dus het is geen zwart-wit verhaal. Dit is dus gewoon een indicatie, zodat u een beetje een beeld heeft. Nu, ter afsluiting willen we u een tip meegeven. Wanneer u een perceel wenst te kopen, te verkopen, dan is het raadzaam om info in te winnen bij deskundigen, te beginnen met het notariaat. Gaat u niet die deal aan en dan pas komt u tot de ontdekking, wacht eens even, ik heb iets over het hoofd gezien. Het notariaat kan u daarin assisteren dat zaken zoveel mogelijk in place komen. En dan kunt u ook calamiteiten voorkomen. We hopen dat deze info duidelijk is geweest, dat u er wat mee kunt. En dan zouden we zeggen, een fijne avond verder. En tot de volgende keer. Dan zullen we deze info in het Sranantongo brengen naar de luisteraars die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar ook recht hebben op dit stukje aan info. Een fijne avond toegewenst. Goedenavond.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
2: Something about the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's healing in that name. There's victory in the name of Jesus. All you need to do is just call on his name.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
4: As long as I'm breathing.
3: Zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!

glamour, so do not pay me back. One more time.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Já, við erum næ. Hér komum við viðrum fyrir trónfagan aðra. U lof og preise ere danksegge. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie, Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat land dat verlaten was, dat het land bloeit, dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opgaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En we mogen, en dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbond volk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegend zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hit. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Taihori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet.
3: Taihori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Abba, Papa. We komen voor uw troon van genade in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus de Christus, Yeshua Messias. En we komen deze dag, dit moment, in het bijzonder met onze jongeren, met de jeugd van Suriname voor u. Heer, we brengen de jeugd voor uw troon van genade. We vragen u, Abba Vader, voor een herstel. We vragen u, Abba Vader, voor een zuivering. We vragen u, Abba Vader, om vergeving op de eerste plaats, waar de volwassenen niet het juiste beeld hebben gegeven of de juiste opvoeding hebben gegeven. Waardoor we vandaag kijken naar onze jongeren in dit land en ons soms afvragen wat er is gebeurd, maar vergeten, heren, dat ze door ouderen gevormd worden. En dat wij als ouderen hebben nagelaten de jonge generatie op de juiste manier te vormen. Om het voorbeeld te zijn. Om ze te onderwijzen in de lering en de vermaning van u. We hebben zo vaak over ze gesproken in met woorden die ze niet in uw wil hebben gebracht. Maar juist de vijand ruimte hebben gegeven om onze woorden te gebruiken tegen onze jeugd. Maar vandaag willen wij dit een halt toeroepen in de naam van Jezus de Christus. We willen leven uitspreken over onze jongeren. We willen hoop uitspreken over onze jongeren. We willen uitspreken over onze jongeren dat ze in hun gedrag veranderen omdat ze met een hart voor hun medemens, met een hart voor hun volk, voor het land, gaan beginnen te leven. We spreken uit, heren, dat de jongeren van Suriname een generatie zullen zijn waarbij ze gaan dromen en gaan ontwikkelen en vooruit zullen gaan. En niet langer in cirkeltjes ronddraaien of in destructieve gedragingsvormen zich verder ontwikkelen. Maar dat het nou een tijd van opbouw wordt. Een tijd van verantwoordelijkheid nemen over daden, over handelingen, over gedachten, over uitspraken. Vader God, we bidden, heren, dat de harten van de jeugd in Suriname door uw geest bedouwd mag worden. En dat uw geest mag bewegen. Dat waar er gebrokenheid is, heren, dat er heling komt. Dat waar er radeloosheid, heer, dat er raad komt. Dat waar er chaos is, dat er shalom komt. Dat er vrede komt. Zo bidden wij, heren, dat u wijsheid in zich en visie geeft aan ouders, aan verzorgers, aan leerkrachten, aan de regering. Omdat er een verademing komt voor de jeugd. Omdat ze mogen hopen. Omdat ze mogen dromen. Omdat ze zich mogen ontwikkelen. Omdat ze hun talenten mogen gebruiken. Tot eer en glorie van u. En opbouw van dit land en dit volk. We bidden voor de juiste begeleiding. We bidden voor de juiste influence.

0: op bidden voor het lichaam van Christus om ook hierin een vooraanstaande rol in te nemen. Omdat wij daarin mogen helpen om de jongeren te leiden en te brengen tot uw plan en bestemming voor deze natie. We loven u, we eren u, we prijzen u, we aanbidden u en we geven u alle lofprijs wat u toekomt, Vader, Zoon en Geest, omdat dit mag geschieden in Yeshua's naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangenburger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan?

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time is another blessing time. Halleluja. Geliefde, vandaag hebben we als thema het fenomeen redding. Het fenomeen redding is onze thema vandaag. En Psalm 37 vers 1 is onze thema tekst. De Heere is mijn licht en mijn redding. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is de kracht van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Halleluja. Wat een verbazing. Wat een verklaring van een verbazingwekkende waarheid. Halleluja. De Heere is mijn licht en mijn redding. Heeft u opgemerkt, geliefde, dat David hem niet zijn redder noemde, maar zijn redding? Dit is zo krachtig. Als u verklaart dat de Heere uw redding is, zegt u in feite dat u het fenomeen redding met u meeluja. Dit betekent dat uw geliefde, voordat u welk probleem dan ook tegenkomt, de oplossing al heeft. Voor elke dilemma heeft u de overwinning al, omdat u de redding hebt. Halleluja. U kunt geen slachtoffer zijn, lieve mensen, want de Heere is uw redding. David wist dat. En daarom verklaarde hij verder in Psalm 37 vers 1. De Heere is de kracht van mijn leven. Voor wie zou ik dan bevreesd zijn? In werkelijkheid, geliefde, bestaat er niets om bang voor te zijn. Op verschillende plaatsen in de schriften zegt de Heere tegen ons dat wij niet angstig moeten zijn. Waarom zou u beangstigd moeten zijn, geliefde? Als degene die in u is, de Alpha en de Omega, het begin en het einde is. Waarom? En dat staat in Openbaring 1 vers 8. Het doet er niet toe, lieve mensen, wat er in de wereld gebeurt. Hebreeën 7 vers 25 zegt, hij is in staat het volk komen te behouden, die door hem tot God komen. Halleluja. Hij is in staat hen volkomen te behouden, die door hem tot God komen. Halleluja. Sta daarom geen angst toe in uw leven, lieve mensen. Vermeng angst niet met uw geloof. Bedreigt iets u op terroriseert iets u? Blijf gewoon onverstoorbaar. Er is al een besluit over uw uitspraak, uitgesproken. Er is al een besluit over u uitgesproken, geliefde. U bent afgezonderd van ondergang. U bent gescheiden van alles dat pijn doet of bindt. Want Johannes 3 vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Halleluja. Geliefde, u kunt niet verloren gaan. U kunt niet verloren gaan. Waarom? Omdat God de wereld lief heeft gehad. En hij heeft ons, Jezus Christus, onze Heer en Meester, gegeven. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, de lieve Vader, ik dank u dat u mijn licht en mijn redding bent. Ik wandel in het bewustzijn van deze realiteit, wetende dat ik het antwoord al meedraag voordat een uitdaging zich voordoet. Angst heeft geen plaats in mij, want mijn leven is in u verzekerd en ik leef altijd in overwinning. Ik ben moedig, onwankelbaar, bewaard en gevestigd in uw redding, in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u daar thuis zegt een krachtige amen. Yes, het is een bevestiging, want het is zo. Want de Heer heeft gesproken in zo'n woord. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons de thema van de dag, dat is het fenomeen redding, opsturen naar het nummer 8646-446. En wilde samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy Suriname.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Een van harte goedemorgen, geliefde. Het is weer vrijdag vandaag. En hier zitten we weer samen gezellig in de studio van Radio Shalom. Radio en televisie, hè? Ja, we zijn radio en televisie. Het is de Morning Move, uw eigen programma. En ik geloof dat u lekker hebt geslapen, want ik heb zo geslapen. Oh my god. En voordat je denkt, was ik 3 uur 's ochtends al wakker. Ja, en het is inmiddels 6:07. En vandaag is 18 september. Wat gaat de tijd heel hard. En zo gaat onze leven ook. Dus als we planningen hebben gemaakt vanaf januari... en je kan je list nog niet aanvinken van wat je gedaan hebt... you need to do something. Yes, the Lord, the living God is Jesus Christ. En weet, gisteren was mijn moeder jarig. De bijzondere vrouw in mijn leven. Ik zeg bijzonder, hè. En sinds gisteren voelde ik dit. Wilde ik praten erover. Maar ik denk dat ik toch een live ga starten op TikTok. En delen hierover, over mijn moeder. Zij is zo'n geweldige vrouw. Zij is degene die God de ruimte heeft gegeven. Om deze vrouw waar u nu naar luistert. op aarde te doen komen, hè, om het werk van hem te doen. Ik ben door mijn moeder. Dus zij is eigenlijk degene die de vorig heeft gehad. En ik dank de Heer. Gisteren toen iemand me feliciteerde, zei de persoon van... Ik dank je moeder dat ze een geweldige vrouw als jou heeft gemaakt... om deel te maken van mijn leven. Maar dat is door genade, geliefde. Echt genade, hè. Want als we allemaal moeten vertellen wat we allemaal meemaken... en dat we toch standvastig zijn omdat we vasthouden aan het woord van God. En dan gaat u zeggen van nee, this is zo genade, yes. Maar geliefde, zoals ik zeg, vandaag is vrijdag en het is de Morning Move. En ik geloof dat iedereen ready is, de mensen die ready zijn. Ze zitten misschien in de auto richting werk... Laat uw licht schijnen ook vandaag weer. Voor de wereld om u heen. Want u kunt uw wereld veranderen. Hè? Dat is waarover Pasen sprak verleden, toch? U kunt uw wereld veranderen waar je bent, geliefde. Je kan dat. En terwijl ik nu praat, kan ik gisteren bijvoorbeeld aan het werk. Dan kwam iemand, een van die dames in de kamer, want we zijn bezig met een project. En ze zei van, er wordt gesproken over onze afdeling. Ik was like, wauw. Dat is het. Wanneer je licht schijnt, geliefde, gaan mensen praten. En gisteren toen ik thuis was, u weet toch, dan heb je weer de tijd waar je gaat, hoe noem je dat? Samenvatten over de dag. Het heeft een mooiere woord, hè? En dat was ik dan aan het doen. En terwijl ik zat, had ik zoiets van, wauw, mensen kunnen ook fluisteren over je. Maar over goede dingen die je doet. Dus niet ieder fluistering is slecht praten over een ander. Je kan fluisteren over iemand en zeggen van... Wauw, zuster Yvonne, ik heb je niet gezien. Die dame groeit, hè? Hey, ik kijk naar haar boy, ik ben trots op haar. Maar je doet het en ze hoort het niet. Maar je bent aan het fluisteren over goede dingen van iemand anders. Totdat de persoon misschien voor je komt en je zegt van... Hé, maar ik hoor van hoe je bent, boy. Je straalt, hè, al dat soort dingen. Laat dat uw leven zijn vandaag, geliefde. Maar dat is niet waarover we zullen praten vandaag, de bemoediging. Maar u weet, de Heilige Geest leidt je op verschillende manieren. Maar zoals u weet, ben ik op de vrijdag tegenwoordig niet alleen. Ik ben met onze zeer gewaardeerde zus. En zus Yvonne. En zo praten we, hoor. Kingdom citizens, toch? Zo praten we. We zijn esteemed sister. En het is ook in de Bijbel, hè? Pastor zei het gisteren. Want gisteren hadden we een leiderstraining. En gisteren is ze ook aangehaald over de esteem. Ja, de
1: esteem.
0: Highly esteem. Yeah. En zo moeten we elkaar groeten. Zo moeten we praten met elkaar. Because we zijn special. En geloof me, als je zo praat, heb je dan een ander gevoel over je zus en je broer. Je gaat meer waardering hebben, respect hebben voor je zus en je broer. En dat is wat het moet zijn. En ik zie dat mama Evie al een bericht heeft gestuurd vanmorgen. En ik ga het even lezen hoor, want ik zie dat zij dat er maar één bericht momenteel is. En weet u wat, geliefde? Vorige week vrijdag stond ik er niet bij stil en ik zag pas later dat het toestel van Shalom uit was. Dus het moest een beetje kracht krijgen. Dus mijn potina stekker van mijn kistje zo krachtig. Waardoor ik de laatste berichten niet heb kunnen lezen. But all is well. I love you so much. Ja, mama Evi zegt morgo, bogo bogo karakti en blessie. Voor iedereen, gedenk God in alles wat je doet. Amen, mama Evi, amen. Dank u wel voor deze mooie woorden van morgen. En de mensen hebben het gehoord. En ook mij en onze lieve zus heeft het bemoedigd hoor. Ja, we gedenken God in alles wat we doen. We kunnen niet anders, hè? En dus de Rivonne van Barwa, Odi ook doet die de manting. Ja, we doen het. Je weet, we zijn rijk. We hebben verschillende talen die we kunnen spreken. Yes, laten de mensen u horen.
1: Good morning everybody. Happy morning, happy blessed morning. It is Friday, it's weekend. And we're in the morning move.
0: Yes, yes, yes. We are in the morning move at Radio Shalom.
1: Radio Shalom.
0: Your daily inspiration. Not just radio. No. En internationaal zijn we ook te horen, hè. Ja. Frans, Guyana, Nederland, Den Haag, noem maar op. Curaçao, Miami. Ja. En Suriname, hè. Sorgo, Passi e Arki, Kwata e Arki, noem maar op. Alla de Passi in Suriname luisteren. Want we hebben naar Jaso, toch? Dat Jaso naar grond leggen. Voor Radio Shalom. Dus iedereen in Suriname wil luisteren. Geliefde, als u u klaarmaakt om te gaan werken. Geloof me, je dag kan niet stuk met Radio Shalom. Maar je gaat niet laat, hè? Of dan je schakel over, toch? Dus het Radio Shalom ook in je auto. Maar geliefde, we gaan gelijk in de bemoediging voor vandaag. En dan gaan we een song afspelen. En dan weet u, we hebben dan de verplichtingen. Die horen er allemaal bij. We hebben de dagteksten van de dag. We hebben verschillende promo's. En dan komen we weer bij onze kinderen. De Happy Kids. Dus we bemoedigen heel erg snel vanuit het woord. Laat me kijken welke tekst we vandaag hebben. De Bijbelse tekst die we hebben is Romeinen 10 vers 8 en tot 11. Maar ik moet het heel even opzoeken. Lieve zus, kan je het even zoeken? Maar het gaat over het woord van God werkt. Het woord van God werkt. Geliefd, dat woord van God werkt.

0: Yes, geliefde, geliefde familie van Radio Shalom. Romeinen 10, vers 8 tot 11 zegt, maar wat zegt zij? Maar wat zegt zij? Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, dat wij prediken. Halleluja. En 9 zegt, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Geliefde, ik lees 10 en 11 even, maar ik wil echt even stilstaan bij 9 en 8. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Halleluja. Gelooft u in de Heere, geliefde? U zal niet beschaamd komen, geliefde. U kan dat niet. U gaat beleiden. Als u gelooft in uw hart, gaat u zeggen wat u gelooft. En dat is wat wij hier hebben in 9. Doordat wij hebben geloofd dat de Heere Jezus, toch, dat hij dood is gegaan, hij is opgestaan en we hebben hem gemaakt tot de Heer van ons leven. En dat hebben we beleid met onze mond, geliefde. En doordat we dat hebben gedaan, zijn we vandaag een kind van God. Kunnen we vandaag zeggen van we zijn kinderen Gods, geliefde. Dus het woord werkt. En niemand kan komen en zeggen van, je bent geen kind van God en bla bla. Want je kan teruggaan naar het woord. Dus het woord werkt. En vandaag de dag kan jij zeggen dat je geniet van de voordelen van een kind van God. Je kan dat vrijmoedig zeggen, want de Heer heeft het gezegd. Dus hier is een voorbeeld. En precies zo is het ook in alles wat we doen, geliefde. We hebben het net gezien, want net hebben we dus gesproken over verlossing. Het gaat daar over verlossing. Toch? Maar je hebt het in alles wat je doet, geliefde. Dus vandaag wil ik u bemoedigen. Vandaag wil ik ons bemoedigen, want ik word ook bemoedigd. Begrijpt u? Dus daarom zeg ik, ik wil ons bemoedigen. Ik bemoedig u, ik bemoedig mezelf. Toch? Met een eenvoudig, maar het is krachtig waarheid. Het woord van God werkt. Het woord van God is betrouwbaar, geliefde. En het werkt altijd. Dus als u bijvoorbeeld iets heeft gezegd, en u ziet van, aneroko ete, geliefde, ga even kijken waarom het niet heeft gewerkt. Want het woord van God werkt altijd. Het werkt. Alles wat God heeft gedaan, vanaf het begin van de wereld. Hij heeft eerst, want het is belangrijk, hè, geliefde. En daarom moeten we weten, waar luisteren we naar? Waar is onze hart vol van? Want waar je hart vol van is, ga je spreken omdat dat een geloof is. Want de Bijbel zegt, we geloven met ons hart. Niet met onze verstand. We geloven in ons hart, met onze hart, geliefde. Dus alles wat God heeft gedaan, geliefde, heeft hij door woorden tot stand gebracht. God sprak en er was er. En het mooie ook, hè. Pastor zei ook van de mens. Pastor heeft eerst gedacht. Eigenlijk heeft hij eerst gezegd. En dan heeft hij de mens gemaakt. Maar het was eerst in zijn gedachten over de mensen. Dus God dacht aan ons, geliefde. En dan heeft hij het gezegd. En dan heeft hij ons gemaakt. Halleluja. Hij sprak en de dingen kwamen tot bestaan. En de Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar zijn gelijkenis. Begrijp je? Dus wat kunnen wij niet doen? We kunnen ook praten. Zeggen, wat zegt u, geliefde, vandaag aan de situatie? Dat laat ons zien, geliefde, hoe belangrijk onze woorden zijn. Kies uw woorden. Gisteren zei iemand van, Aerko moest letten, want mitegi atrawantak met dede ja. Mitak ine dede. Hoor hem nou, ja, u weet wat ik bedoel. Ik heb gezegd, nee, u bedoelt precies wat u zegt. Begrijp je? Want dat bedoelt u. Want je woorden hebben kracht, geliefde. Begrijpt u? Dus in Romeinen 10 vers 8 en tot 11 staat dat het woord dicht bij ons is. Het woord is dicht bij ons, geliefde. Het is in onze mond. En het is in onze hart. En daarom is het zo belangrijk. Luister naar het woord van God. Elk moment luister naar het woord van God, geliefde. Heb relatie met het woord. En het woord is God zelf. Wanneer je het woord bestudeert, dat zie je. Ik keek bijvoorbeeld, want nu ben ik bezig te bestuderen Johannes. En terwijl ik las, dacht ik van, maar ondanks onze Heer Jezus het niet makkelijk had, was hij bold. Waarom? Hij had een zekerheid. En zijn zekerheid kwam vanuit zijn hart. Het geloof dat hij had in de Vader. Het kwam vanuit zijn hart, geliefde. Wauw. En hij predikte het woord. En dat alles wat hij heeft gezegd is uitgekomen. Hij heeft gezegd van, ik zeg wat ik mijn Vader heb horen zeggen. En dat is wat hij ook gedaan heeft, geliefde. Wauw. En we hebben gezien wat er allemaal gebeurd is. Alles wat koning Jezus gezegd heeft, is gebeurd zoals de schriften dat gezegd hebben. Misschien maak je vandaag, geliefde, een moeilijke periode mee. Toch? In je leven. Misschien lijkt het alsof je situatie niet verandert. Maar geef niet op. Geef niet op, geliefde. Geef niet op. Het feit dat je het nog niet ziet, toch, betekent niet dat het woord niet werkt. Mm-mm. Pastor zou zeggen, keep saying it. Blijf het zeggen. Blijf het zeggen. Want wanneer je het zegt, geliefde, dat je watra asaat. Je watra asaat. Dat is wat je doet. Je asaat watra. Blijf het zeggen, geliefde. En niet omdat je het niet ziet gebeuren. Zeg, als je bijvoorbeeld ergens werkt en je ziet van, asanego, je zegt van, ik ben het licht. So, wanneer ik praat, luisteren ze. Ja, de natuur reageert op me. Ik heb genade in de ogen van mensen. Blijf het zeggen, geliefde. Blijf zeggen wat u wilt zien. En ik weet zeker dat onze lieve zus ook iets wil toevoegen hieraan. Voordat we gaan naar een lied die we even samen gaan luisteren. Weet je, die overeenkomstig het woord wat we vandaag hebben bemoedigd. Mm-hmm. Yes.
1: Just exactly what you said, the word works. The word works. The word is truth. Everything you speak, it shall come to pass. Even though you don't see it, like Digna said, even though you don't see it, don't stop saying it. Keep saying it. Amen. Keep confessing it. Yes. Keep speaking it. Yes. It shall come to pass.
2: Hallelujah.
1: So, hallelujah. You know, we've been given the authority above everything.
2: Yes.
1: Like Dignus said, the Lord, before he created earth, he spoke.
2: Mm-hmm.
1: Everything was created by words.
2: Mm-hmm.
1: We were also created by words.
2: Amen.
1: So now that we have the authority, we've been given the authority, speak to your situation, speak to your day, speak to everything, speak to your house, your children, everything, because everything you say and you believe it from your heart, it shall come to pass.
2: Amen.
1: And never, ever give up. That's what I want to say. Keep speaking it. Keep talking it.
0: Amen.
1: It's like a seed. Yes, you keep giving water. You give water. You give water. And what happens? Like when you pray, when you speak, you're feeling the clouds. You're feeling the clouds. And one day it shall rain.
0: Yes.
1: It shall pour. Then you'll see. So,
0: Amen.
1: My loved ones, words, choose them wisely. And of course, it's a training because it comes from your mind. What you see, the pictures, what you see, those pictures, and you speak it, that's what you shall receive.
0: Yes, amen.
1: Mm-hmm.
0: Amen. Thank you so much. Het is echt een bemoediging, geliefde. En laten we samen genieten van een song. Your word is truth. Your word is truth.
1: The word is truth.
2: Yeah.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 18 september 2026. Vraag elkaar liever, wat heeft de Heer geantwoord? Of, wat heeft de Heer gezegd? Vraag elkaar liever, wat heeft de Heer geantwoord? Of, wat heeft de Heer gezegd? Jeremia 23, vers 25.

verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Matteüs 26, vers 75. Het gezang. Ene kudde zal het eens zijn, die in herderstaf zal weiden. Zwervers door

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: like you mean it. Change me.
1: Change me.
0: Whatever.

0: Jesus. Oh, he'll do it if you let him.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, ik wens jullie allemaal een gezegende dag. Ik bid God deze dag dat jullie allemaal happy mogen zijn. Jezus maakt ons blij. Geloof dat en ontvang Gods zegen vandaag. Ik ben zuster Yolanda en vandaag deel ik weer een mooi en leerrijk verhaal uit de Bijbel met jullie. Luister aandachtig. God wil ook jou gebruiken. De vertelling van vandaag gaat over Mozes. Er woonden heel veel Israëlieten in Egypte. De nieuwe koning was bang dat de Israëlieten te machtig zouden worden. Daarom maakte hij slaven van ze. En hij behandelde ze heel slecht. De koning eiste dat alle Israëlitische babyjongens gedood moesten worden. Dat is toch heel erg, Happy Kids? En als de koning een opdracht gaf, gebeurde het ook. Al gauw liepen de boze soldaten rond om alle babyjongens te doden. Maar Happy Kids, er was een gezin die niet bang was. Ze geloofden dat God hun babyjongen zou beschermen. God wilde de baby gebruiken. God wist wat kon gebeuren, dus hij hielp ze. Ze waren blij en geloofden in God. De moeder maakte een mandje met een deksel en zette haar jongen in. De moeder liep samen met haar dochter naar de rivier. Ze zakte het mandje voorzichtig in het water. Haar dochter heette Mirjam. Mirjam lette op het kindje. Ze zag een plaats achter het hoge gras en lette op hem. De soldaten waren niet geweest. Maar plotseling hoorde Mirjam stemmen. Ze gluurde door het gras. En weet je wie ze zag, Happy Kids? De dochter van de boze koning. Dat was de prinses. Ze was er om te baden. De prinses was samen met haar dienstmeisjes. Mirjam was vol spanning. Ze begon te bidden. O God, help ons. De prinses zag het mandje. Ze stuurde haar dienstmeisjes om het te halen. Ze haalde de deksel van het mandje. Een kindje, riep ze uit. Een Hebreeuws kindje. Wat een schattig kindje. Ze wilde het graag hebben. Het moest haar kind zijn. Ze sprak luid. Ze noemde hem Mozes. Mozes betekent uit het water gehaald. Maar weet je, Happy Kids? De prinses keek naar het kindje en ze dacht plotseling, oh, dit kind moet eten. Hij moet nog melk drinken. En Mirjam hoorde alles. Mirjam ging naar de prinses en zei, zal ik een vrouw halen die het kindje kan laten drinken? Dat vond de prinses een heel goed idee. Happy Kids, God is goed. Als je leeft zoals God wil, helpt hij je. Ook dit gezin geloofde in God. De Heere God heeft Mozes gered. De Heere God wilde Mozes en zijn familie gebruiken. Hij wilde ook Mozes gebruiken. Mirjam rende heel snel om haar moeder te halen. Haar moeder was blij. Ze ging gelijk met Mirjam terug naar de rivier. Happy Kids. De prinses wist niet dat zij de moeder was van Mozes. Ze vroeg al gauw, wil jij dit kindje voor mij te drinken geven? Ja, zeker, zei de moeder.
De prinses zei, zorg goed voor hem. Ik ga je betalen. Maar als hij groot is, wil ik hem weer. Je mag hem eten geven en hem terug voor me brengen. Mirjam en haar moeder waren blij. Mozes was gered. Mozes groeide op tot een flinke jongen. En hij moest terug naar de prinses. Intussen hadden zijn ouders hem alles verteld over God. Ze hadden hem leren bidden. Ze leerden hem ook dat hij gehoorzaam moest zijn en God moest dienen. Mozes wist dus dat hij een Israëliet was. Hij werd ouder en maakte heel veel mee. Uiteindelijk vluchtte Mozes naar Midjan. Daar was hij een schaapherder. Op een dag klonk de stem van God uit een brandende struik. Mijn volk heeft het moeilijk, Mozes. Ik heb jou uitgekozen om ze te bevrijden. Mozes zei tegen God, dat kan ik niet. En God zei, ik zal je helpen. Gooi je staf neer, zei God. En dat deed Mozes. Zijn staf veranderde in een slang. Toen Mozes zijn staf weer oppakte, was het weer gewoon een staf. God zei, steek je handen in je mantel. Mozes deed dat. Zijn handen was bedekt met wondjes. En toen hij het nog een keer deed, was zijn hand genezen. Laat dat maar aan de farao zien, zei God. Mozes zei, maar ik kan dat niet. Ik kan het niet allemaal goed zeggen, God. En God zei, ik zal je helpen. Ik zal je de woorden geven. Happy kids, ik vertel jullie morgen verder over Mozes. We gaan de tekst van de week herhalen. De tekst van de week is gehaald uit Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Nog een keer herhalen, Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Nog een laatste keer herhalen, Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Zo, Happy Kids, we gaan afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een gospelliedje. Vouw je handjes, sluit je ogen en bid met me mee. Lieve God, dank u wel dat u een plan heeft met mijn leven. Vader, dank u wel dat u een plan had met Mozes vanaf zijn geboorte. Dank u wel voor zijn godvriezende ouders. God, dank u voor uw wijsheid. Dank u voor uw trouw. God, ik bid dat ik uw plan met mijn leven kan begrijpen. Ik bid dat ik open en gehoorzaam mag zijn. God, ik geloof dat u kracht en wijsheid zal geven als ik het niet aan kan. Heer, blijf bij mij en praat tot mij. Ik wil uw stem verstaan. Ik wil uw dienstknecht zijn. Help mij, o God, in Jezus' naam. Amen.

0: bewust. Staan wij op zonder zorgen na een veilige.
1: Het is 7 uur.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Plus abe chat kos nara. Ame suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
5: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
6: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
7: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Yes, there is power in the name of the Lord Jesus. En het is 7:05. En het is het tweede gedeelte van de Morning Move. De tweede helft van Morning Move. En zo hebben we dus gehad. De Happy Kids, de kinderen hebben dus genoten van hun eigen programma. En inmiddels weten we ook dat er volwassenen zijn die genieten. En ook ik geniet hoor, van de Happy Kids. En de berichten zijn binnen. Ik zie iemand zeggen bro.

En uit Brabant hebben wij de groeten van onze lieve zus Astrid. Ze zegt, odi, odi, lobby sisas, ik ben bemoedigd geworden. Soms denken we dat het woord niet werkt, omdat we soms ongeduldig zijn. Ja, zo is dat, lobby sisa. En vaak genoeg niet geloven. Dus vinden we vaak genoeg dat het niet werkt. Een gezegend weekend, odi, lobby sisas. Bedoelt u de dag evalueren? Ja, de dag evalueren. Hé, hey, dankjewel, lieve zus Astrid. Ja, de dag evalueren. Ja, dat doen we haast elke dag. Odi, odi van onze lieve zus Astrid uit Brabant. Dankjewel, dankjewel, lobby zus Astrid. En het is heel mooi dat we weten dat we elkaar kunnen bemoedigen, hè? En geliefde, we gaan snel even naar de mensen die jarig zijn. Want die mensen kijken uit naar ons, toch? Er zijn jarigen. We weten dat er jarigen onder ons zijn. En zoals ik bijvoorbeeld de jarige gisteren had. Mijn moeder was jarig. En alsnog feliciteer ik er. Niet alsnog hoor. Ik feliciteer er weer. Want ik

0: E as membre da bundi gado be do you. En zo feliciteren we alle jarigen van morgen. Wie is nou een ching of een bigi jari u tapu, is genade. Dans abundi gado do you. En ook gisteren hadden we onze lieve mama Dele Romeda. Die gisteren jarig was, hè. En ik was like, wow, ze wordt ook jarig samen met mijn moeder. En is de missie een lange bericht gegeven. Tag, hippie, piep. En ook vanuit de studio van Radio Shalom wil ik haar feliciteren. Het is de moeder van onze welbekende pastor. En hij was vroeger nog geen pastor, maar hij is van het jaar pastor geworden. Pastor Rebrof Sanfisi. Want we kennen hem. De meeste mensen kennen hem. En zij was gisteren jarig. En ook haar kleinzoon was gisteren jarig. Mipchi Mati. En we feliciteren ze nog steeds. Ja, want het gaat dus eigenlijk wanneer je jarig bent. Heeft hij de Iveriari, Tamara Iveriari. Dus alle dagen daarna ben je jarig. Want dan ben je bijvoorbeeld... Ja toch? Want dan ben je bijvoorbeeld... Stel eens, je bent 20 jaar geworden, is het 20 plus 1 dag. 20 plus 2 dagen. Dus nou, ja, precies. Al die dagen. Meteen.
1: Dagen feest.
0: Precies. Hè? En dan feest weer D. Begrijp je? Dus ik feliciteer alle jarigen. En als u iemand kent, iemand in de familie, misschien bent u jarig, voelt u zich vrij om ons een bericht te sturen of te bellen naar de studio. Maar wij feliciteren u, a heer crew van Radio Shalom feliciteert alle lieve mensen die vandaag jarig zijn. En ook al ben je jarig, maar je gaat in het huwelijksboot stappen vandaag. Of misschien heb je dat gehad in zeg maar vorige week of wat. En je viert het. Je hebt toch iets te vieren. En misschien heb je iets anders te vieren. Misschien heb je een zaak geopend. Het is feest, geliefde. Na feest weer de, hè? Elke dag hebben we iets te doen, iets te vieren. Alla dewa verjaardag de. Yes. Hippie. Hooray. Alla de verjaardag missie nanga masra. En ook onze lieve zus Astrid zegt alsnog gefeliciteerd met uw lieve mama. Dankjewel, zus Astrid.

0: En vanuit Boksel, ik lees dit gelijk. Vanuit Boksel zegt onze lieve broer. Goedemorgen bro, maar er zijn geen bro's vanmorgen hier. Er zijn alleen maar zusters.
1: Zusters,
0: zussen. En hij zegt, Boksel is wakker. Ik groet iedereen de wonderbaarlijke naam van koning Jezus Christus. De Heer is groot en machtig. Door zijn genade mogen we vandaag onze 33 jaar anniversary. Wow. Herdenken. Mogen de zegen van de Heer in ons leven. Tuurlijk, lieve broer en zus. Tussen afkomst bro Stanley, Kassan Mustari en vrouw Marianne. De groeten vanuit Boksel Blessing. Wow.
1: Congratulations.
0: Congrats. Yes. Wat een geweld. 33 jaar.
1: Na
0: Biggie Smayari.
1: Ja.
0: Wow. Gefeliciteerd. Broeder Stanley en uw vrouw Marianne.
1: Eigenlijk ben ik ook in een feeststemming hoor.
0: Zeg maar.
1: Mijn ouders waren vorige week 40 jaar getrouwd.
0: Wauw.
1: Jawel, nu denk ik eraan. Denk ik wel, wacht even.
0: Wauw. Dus, broeder Stanley, make one sunny.
1: Hey. Yeah.
0: Wauw. Dus, broeder Stanley, tjara herinnering kom bakken.
1: Dat bedoel ik.
0: Wauw. Is mooi. Is mooi. Yeah. Wanneer je dit soort dingen hoort, hè.
1: Ja.
0: Yeah. Het kan, hè. Het is mogelijk. Het kan. Want weet je, soms denk je van Megado, je bent getrouwd, weet je. En gaat het lukken? Geliefde. Laten we leren van deze mensen.
1: Yes.
0: Kijk, broeder Stanley, 33 jaar getrouwd. En moeder van onze lieve zus hier in de studio, 40 jaar getrouwd. Het kan, geliefde. Awortu Euroko.
1: Amen.
0: Gebruik het ook voor je huwelijk,
1: amen,
0: hè.
1: Ja.
0: Zeg wat je wil zien in je huwelijk.
1: Yes.
0: And believe me, God will surprise you.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

En ook onze lieve zus Claudine stuurt ons een bericht vanmorgen. Ze zegt, morning sister Michelle. God is almachtig. Hoe wil ik Engels lezen, hè? Terwijl het Nederlands is. God is almachtig en zeer te prijzen. Gefeliciteerd met de huwelijken en nog vele gezonde jaren door Gods genade. En ook voor de jarige Gods genade voor u en familie blessing. Dank u wel, lieve zus Claudine. Iedereen heeft het gehoord. Ja, wat een bemoediging. Wauw. Yes, en dan gaan we verder met Bigger Every Day van Moses Bliss.

Vandaag zijn we een beetje in Afrika, hè? In Ghana. In Ghana en Nigeria. In Nigeria. In Kenia.

0: man zijn lieve. Doe wat ik dacht, vallen, ik doe iets verkeerd. Onze lieve zus Florence heeft een bericht voor ons gestuurd hoor. In the morning. En oké, okay, en zij stuurt Engels. Dus nu kan ik Engels lezen. Want gewoon de lees Engels. In the morning when I rise, I lift up my eyes in the Lord. I will sing. Amen. Halleluja. Goedemorgen, geliefde zus Parel van God. Yes, ja Parel. Wat u bedenken, ik ben Parel, u bent Parel. En zo parelen we elkaar.
1: Oké, oké.
0: En onze lieve zus hier is Parel. Dus we hebben drie Nee, niet, niet drie. We hebben zoveel. Toch? En verder zei ik, I love gelijk. Ja, goedemorgen geliefde zus Parel van God. God zegen. Ik wens u een shalom familie, een gezegende weekend. En een ieder die wat te vieren heeft, bogo bogo blessie. Overflow in your life. I receive mine.
1: I receive
0: and you.
1: Mine
0: mm-hmm. Dank u voor de bemoediging. We dienen een almachtige God. I'm telling. He is so powerful. Oh. En het mooie van alles is, hij houdt zoveel van ons, hè. Hij houdt zoveel van ons, lieve zus. En hij wil dat alles ons goed gaat. Maar zo lees je hoe lees je voor taka woord toe toch? Hoe lees je voor proclameer ouwe? En dat is precies wat er eigenlijk gebeurt, hè? Niet dat alle taka woord toe neerroken. Maar soms zijn, zijn mensen lui om het woord te spreken. De Bijbel zegt in Psalm 23 bijvoorbeeld. De Heer is mijn herder. Saam voor je op een maand in dat je proclameert een woord dat in je libi. Nee, je rek uit, je wasi, je nyang, je gwe, want je bent laat om te gaan werken. Come on. Begrijpt u? Dus, geliefde zus, ik reageer op wat u zegt, lieve zus Florence. Ai, weet u, dus bogo bogo blessie en God houdt van ons. Gado lobunu. Gado lobunu. Echt waar. Hij houdt van ons. Maar laten we even snel terug gaan naar Nigeria.
1: Jawel.

0: Ad once pana dire, one mama. mama zei daar ook zeg, sister, goedemorgen sister. Alle muziek dat je nu afdraait, ga ik al dansend naar zondag 20 september. Daartoe, dan word ik met de genade van de Heere 62 jaar. Wauw. God is goed en gezegend weekend voor ieder. Dankjewel, mama Seedorf, zei ik, hè? Ja, Seedorf, wauw. En alvast, hè? Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hoeré. En dit is voor mama Seedorf. En weet je, dus we kunnen even niet naar Suriname verlopen, hè? Laten we even wat mama Seedorf lopen. Als sfeer voor Afrika.
1: Ja, ja,
0: laat ze genieten. Oh, laat ze al dansend gaan naar haar jaardag zondag.
1: Ik dans zondag. Mee, ik dans mee.
0: Ik ook hoor. Dus we dansen, yes. En we zien wel wat het wordt zondag.
1: Yes,
0: als we worden uitgenodigd.

Dus ik dacht van, laat me even snel naar Suriname komen, hè. En dan gaan we zo meteen weer naar Afrika. En ook voor mama Floor. Het is mijn Gwenta, mama Florence. Dat er wel mis je tak naar Missa, boy. Sis Florence. Ja, er is also ook een miracle for you. Met je naam. Mm-hmm, with your name on it.

Felicitaties verder van zus Florence. Nog wat, zegt ze. Pastor Henk Lemmert en pastor Sordam zijn vandaag jarig. Ik feliciteer ze. Ik wens ze gezegende dag Logos Internationaal. Dadawa, hiep, hiep, hiep, hiep. Dus wanneer je 2-jarigen hebt in een gemeente, dat is ook naar heergemeente verjaardag. Dus hiep, hiep, hiep, hiep voor Logos Internationaal. Want pastor Henk Lemmert en pastor Jordan. Toemaan voor Gado verjaardag. En ook gefeliciteerd door zus Florence met uw pastors.

0: Ik ben Miracle
1: en ik ben Michaela.
2: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
3: Okay, so you must say, come on.

Er weet je soms, hè, ook al is het dit dat je elke dag zegt, dat je steeds zegt zodat jij bewust kan worden van wie je hebt. En hoe groot onze God is. Dan ga je het moeten zeggen. Zodat je steeds bewust kan worden. Me God do biggie. I have a very big God.

0: En de Fransen, de Fransen, de Fransen. Côté Calais. Wacht, ik denk niet dat ik eerst moet zeggen, hè? Want ik heb jullie niet gehoord vanmorgen. De Fransen onder ons, hè? Bonjour, Gewoon nu wat ik mantoro boya.
1: Bonjour, bonjour.
0: Maar misschien is het ook Frans, hè? Maar in de geest.
1: In de geest.

0: Geliefde, 20 minuten voor 8. En ik doe de groeten naar onze lieve broeder Henk. Esteembrother Henk. En zijn lieve vrouw. En ook de mensen van Casaba Olopassi stuur ik de groeten, broeder Edmund also. Het zijn mensen die elke dag luisteren, hoor. En er zijn mensen die luisteren, maar je weet toch, ze appen niet, ze bellen niet. Maar laat maar ze die zoeken, hoor, want dadelijk doe ik je bellen. Want ik weet het, maar ze luisteren, hè. I'm telling you, shalom en dan een biggie van Miri. Dan een boom biggie van Miri. En ik stuur de groeten ook van mijn lieve collega, hoor. Sister Sabrina. En want dat is een architect. Ze gaat me aanbellen. Dat alert. Dus Sabrina, ik zie de groeten. En ik mis je, hoor. Wat een leuke tijd zaterdag, ja. Mik want de foto even snel. En broeder Les. Ook de groeten. En ook de directeur, ja, en zijn lieve vrouw. Ik stuur de groeten voor ze. Het is zo leuk. Alleen in Jezus heb je dit soort leuke dingen. Hè? De manier hoe we omgaan met elkaar. Sweetie voor din gadomang. Heerlijk om de Heren te dienen. We zijn gezellig samen. En zo meteen hebben we dus weer onze spotblok. En het is inmiddels 19 minuten. Voor 8, dus Ayure, ik weet 8 uur, dus moeten we dus groeten. Het is aan Nesari, hè? Maar we kunnen niet anders. We kunnen niet anders, want ik weet niet, er zijn andere verplichtingen, toch? We hebben spotblok. We hebben dan ook weer een programma om 8 uur. Maar alles maakt dat we gewoon groeien in de Heer. Want alles wat je hier krijgt bij Radio Shalom is all about our God.
1: Spiritual food.
0: And that is what we need. And that is what it is, hè, geliefde. Het woord. Totdat we uitbarsten van het woord. En dat is het, wanneer je vol bent in je hart. En Pastor Peren zei dit, hè, Milafu. Maar ik was like, hij zei, wanneer je boos bent. Toch? Dat wanneer je moet praten, dan spreek je het woord. Ja. Weet je, dus boosheid bij een christen moet het woord naar boven brengen. Dat is wie we zijn. We zijn geweldig, I'm telling you. Ik heb je gezegd, die Fransen toch? Die Fransen moet ik altijd eerst groeten apart. Ze zijn uniek toch? Ai. Ja. Maar ze hebben gelijk, ook al was ik het ook. Maar misschien ben ik anders hoor. Want volg ze nou. Mama Muriel, bonjour. Sister, kom hier aan telefoon. Ja, want mama Florence, go wat trouwen. Ja, wacht. Comment kafa mon shore.
1: Oh, now you want me to
0: Mama Muriel, what do you met us here? But we can do all things to Christ. We can do all things to Christ.
1: Monsieur, how is your morning?
0: Oh,
1: Comment ça va, mon
0: Dieu? Comment tu es sous coup d'un temps, Yvindin?
1: It's okay.
0: We understood by the Spirit. Een hele fijne weekend alvast. En die zuster daar. Ja, die zuster daar heeft me geholpen. Want die heeft een beetje Frans in de. Maar ik heb alles in me hoor, want we hebben de Heilige Geest.
1: Yes, once you have the Holy Spirit, you can speak any language. You have everything.
0: En oh ja, ze was even niet thuis, want ik moest Phyllis op school brengen, toch? Wie is Phyllis? Phyllis is zeker Frans, no? Mama Muriel wil alleen maar Franse dingen doen vanmorgen. Wacht, ik kom daar bij u. ik ga komen. We gaan even naar een videowinkel. Dat we bel mama. Super u. Dat we gaan naar Mama Muriel.

En zuster Florencia, ze groet alle oudere mama's van Shalom Blessing Lobby. Afkomstig van onze lieve zus Florence.

0: volgende sommige mamuren zeggen van het is geen super u meer, het is her per u.
1: Oh, oké.
0: Okay. Nee, dit is nog mooi, hè. Het is niet eens aantrekkelijk. Daar leg ik het over. Oh, het is her per u. Oké. Maar wat bedoelen ze met herper?
1: I have no idea.
0: We gaan het weten, want mama Muriel gaat ons zeggen. Yeah.

0: woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
1: En dan,
0: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: Wie are you? Wie are you?
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met ons.

0: Yes, lieve mensen, lieve mensen, lieve familie van Radio Shalom en televisie. We zijn inmiddels 6 minuten voor 8. Dus 6 minuten hebben we, dan zijn we, moeten we groeten, hè, lieve zus Yvonne. Hè? Ja. We gaan heel even snelle samenvatting maken van wat we hebben bemoedigd, van waaruit we bemoedigd hebben vandaag. En we hebben dus gesproken hoe belangrijk het woord van God is. Terwijl we als achtergrond muziek hebben, Mikesie. Ik hou gewoon van dit lied, I'm telling you. Even van Begoina zingen ze net, toch? Dus is dat die was. Hallo, hallo. Dus daar ben ik teruggekomen. Maar lieve mensen, het is belangrijk om te weten dat wat God over u heeft gezegd, dat is belangrijk. En dat is wat u moet geloven. U moet niet geloven wat andere mensen zeggen, denken over u. Nee, dat is niet belangrijk. En u bepaalt, ga ik dat geloven of ga ik geloven wat God over me gezegd heeft. Maar ik bemoedig u vandaag en ook mezelf. Wat iemand anders zegt over mensen, als u luistert naar mensen. Geloof me, hè. En soms hoe mensen naar je kijken zelf. Ja. Je denkt dat ik heb niks te maken. Ik weet, ik heb mijn ding om te doen, toch? En wanneer ik klaar ben, ben ik weg van hier. But I know what God say about me.
1: Yes.
0: Begrijpt u? En daarom is het belangrijk dat als je iemand bijvoorbeeld moet helpen, als God je stuurt naar ergens, dat je daar moet zijn voor de persoon. Focus niet op de persoons uitstraling, hoe de persoon naar je kijkt en zo. Dat is punt 1000. Weet u, want wat God heeft gezegd dat je moet doen, dat moet je doen. En dan wegwezen. Dus geliefde, belangrijk is dat u focust en dat u geloof vasthoudt wat God heeft gezegd over u. Als God zegt, en daarom wanneer ik zeg, wanneer iemand vraagt, hoe gaat het? Ik zeg, het gaat uitstekend. I am blessed. Weet je? En dan gaan mensen denken van, maar hoe praat je zo? Het is wat God heeft gezegd dat ik moet zeggen. Het gaat goed. Weet je, en ik proclameer. Dus als jij niet wil zeggen, wat ik wil zeggen, is up to you, but I say my own, you say your own. Yes, begrijp je? Yes, yes, en als iemand me vraagt, ik proclameer. Weet je? Als iemand me vraagt, hoe gaat het? De mensen die me kennen, ik ga zeggen, I am so blessed and highly favored. Weet je, I am making progress. Is wat ik wil zien in mijn leven, dat zeg ik. Begrijp je? Dus het is belangrijk. Wat zeg je? Wat heeft God gezegd? Dat is wat je moet zeggen. Dus geliefde, het is belangrijk. Zeg wat God zegt over jou. Handelingen 20 vers 32 zegt, zeg dat het woord van zijn genade ons kan opbouwen. Dat is wat het woord bouwt je op. Zeg het. Zeg het. Ik ben een koninklijke priester. Zeg dat. Ik ben geholpen door God. Ja, tuurlijk ben je geholpen door God. Zeg het. Ik ben niet alleen. Nee, tuurlijk ben je niet alleen. Zeg het. De Heere is mijn herder. Takking. Ik zal niets ontbreken. Zeg het, geliefde. Ik ben gezegend. Niet wanneer er een situatie komt op je leven. Of wanneer het niet goed gaat aan het werk. Dan ga je beginnen te zeggen van, mijn God zei zo. Heeft God dat gezegd? Begin te zeggen. Ik kan alle dingen doen. Ik heb genade in de ogen van mensen. Ik ben gezegend. Ik ben sterk in de Heer. Gods woord werkt in mijn leven. En dat is het. Yes? En ik denk, ik ben niet alleen hier. Dus mijn dingzuster Yvonne schreef. Want tak was aan in na 3 minuten. Gaat uw gang, lieve zus. Takwasari. Wat je woord doet, dat heb je adi.
1: Ja,
0: begrijp je?
1: That's true. But everything you said right there, I would say exactly the same. Exactly the way you said it. Just say it. Keep repeating it. And one thing, it's not only when you're in a situation like, oh my goodness, how am I going to do this? No. Any day, any time. You know, the most important thing is, my sister, is when you wake up, before even your feet touch the ground, you give yourself spiritual food.
0: Yes, very important.
1: Before you give yourself physical food or even do anything physically, you go into the spirit realm. Thank God for the new day. Thank God for new opportunities.
0: Amen.
1: Thank God for new blessings. Thank God for every day is a new day.
0: It's a new day.
1: More angels, more blessings, more favors are upon you.
0: Yes, amen.
1: So feed yourself spiritually and then we'll continue with the physical.
0: Yes.
1: Life is
0: very spiritual. Yes. En weet u, en ik ben God zo dankbaar voor zijn woord. Hè?
1: Yes.
0: Want als ik, Pastor Maas zei het gisteren in de training van, als je moet kijken naar bepaalde christenen, ga je denken van, if not this, na liefde voor christenen, dan hoef ik niet geen christen te zijn.
1: True.
0: But
1: true.
0: I refuse, because the word of God maakt zoveel geweldige dingen. En het woord, het christendom is geweldig. I'm telling you. It's a life from glory to glory, geliefde.
1: Yes.
0: It's a leven toch. Dat wanneer je mensen hoort en mensen ziet, dan zeg je van, hey, misref wantro wamp chifu gado. Misref wantra in milibi. En dat is het geliefde. Maar we laten het preciseren, want we hebben zoveel te zeggen. We hebben maar 1 minuut. Ik wil u zeggen, I love you. Good care of yourself. Love yourself. En als je van jezelf houdt, ga je doen wat het woord van God zegt.
1: Amen.
0: I love you. En love yourself en hou ook van iemand anders. Tot volgende week vrijdag. Bless you.
1: Enjoy your weekend.
0: Enjoy it.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martekario. Sommigen kennen mij als Seno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. We zijn aangekomen bij fase 5. In fase 1 hebben we het gehad over de geboorte. Fase 2, de vlucht. Dat is dan naar aanleiding van het geboorterecht wat gestolen van Esau. Fase 3 gaat het vooral om Laban. De bedrieger wordt bedrogen. Fase 4 staat de ommekeer centraal. Het punt waar de worsteling plaatsvindt, waar Jacob worstelt met God. In fase 5 zien we dat Jacob terugkomt in Bethel. En God zegt in Genesis 35 vers 1... Daarna zei God tegen Jacob: sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die u aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. En hij gehoorzaamde. Hij ging niet vluchten. Hij deed aan heiligmaking. Hij zorgde ervoor dat vreemde goden weggedaan werden, dat ze gereinigd werden. Dat ze hun kleding gingen wassen. Dus ja, we zien daar een proces van idolen die weggedaan worden. En we zouden misschien kunnen denken van: hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Het was toch alleen maar één God, de God van Israël. Maar u moet zich voorstellen dat dit net plaats heeft gevonden. Hij heeft net een nieuwe naam gekregen na die worsteling van God. Heeft hij die nieuwe naam gekregen, Israël. Dus er zijn goden meegekomen met het volk waarmee hij was, met de vrouwen met wie hij was. Dat is het enige wat ik eruit kon halen in feite. En misschien ook de slaven en de slavinnen. Die dus, dat waren geen joden. Want de Israëlieten bestonden nog niet direct als het ware. Het begon daar. En de kinderen van Jacob, die worden in feite de Israëlieten genoemd. Het volk van Israël. Hè? De kinderen van Israël. Dus het is zeer, zeer aannemelijk dat idolen aanwezig waren. Kleine afgodsbeelden, misschien attributen. En in het nu zou je dat kunnen zien als de wereld eigenlijk die we nog met ons meebrengen. Als we, ja, als het ware, als we een overkomen vanuit het leven zonder God in een leven met God. Maar ook als we dus door de fase in ons leven heen gaan. En dat we misschien momenten hebben van verslapping. Momenten van ongehoorzaamheid. En momenten waarin we misschien ons vertrouwen leggen in andere zaken. Waardoor die zaken idolen worden voor ons. Bezigheden. Waardoor onze tijd daaraan opgeofferd wordt. Het reinigingsproces. Dus kunnen we ook ons voorstellen dat dat te maken heeft met hoe we denken. Een rein geweten. Relaties die je erop nahoudt. Hoe denk je erover? En hoe ben je bezig met andere mensen? En daar moeten we ook een reinigingsproces in doormaken. Omdat God wil dat we in het reine zijn. En dat betekent dat we goede gedachten, als het ware, gedachten die geoorloofd zijn voor God. Gedachten die passen bij hoe God denkt. Dus dat speelt mee. Kleding wassen, dat zou ik ook plaatsen onder materiële ordening. Dus dat je, als het ware, je bezittingen, dingen zijn die passen bij de godsidentiteit in feite. Bij het leven met God. Je kunt dan geen dingen erop nahouden die... Je kunt geen bezittingen hebben die aanstootgevend zijn voor de God die je dient. Waar God niet blij van wordt, om het maar simpel gezegd te uiten. En apart is dat daar ook heel specifiek ringen worden genoemd. En de ringen die ze in de oren droegen. Dat zijn symbolische verbindingen. Daar ga ik dan nu van uit. Dat is bedoeld om op te sieren. Maar ringen hebben ook, als we praten over dit is dan om de oren heen. Ringen hebben ook meerdere andere functies. Zonder daar heel diep op in te gaan. Maar bij een huwelijk, als je een ring om de vinger hebt, dan is dat een symbolische verbintenis. Is het bewijs dat je dan elkaar trouw hebt beloofd. En dan je daaraan houdt, zodat iedereen kan zien. Met andere woorden, er zijn meerdere aspecten in het heiligmakingsproces. En ik geloof dat we daar echt wel ook naar God toe rekening mee moeten houden. In het nu. De manier hoe we ons voorkomen is. Dat het wel past bij het beeld wat God van ons heeft. Dat wanneer we het hebben over hoe we gezien worden door mensen om ons heen, is een weergave van hoe God eigenlijk wil dat zijn volk eruit ziet, om het maar zo te zeggen. En ik probeer het altijd op die manier te uiten, dat je dan kan zeggen van oké, waar God blij van wordt. Hè, is de manier hoe ik mij doe voorkomen, hè, de manier hoe ik denk, wordt God daar blij van? Is hij degene die dan daar tevreden over is? Want hij doorziet alles. Vreemde goden, ja, dat kan natuurlijk niet. Daar wordt God absoluut niet blij van. Ik wil ook een opmerking maken over een specifieke vers. Vers 5 van hoofdstuk 35 in Genesis. Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Ik geloof dat dit stukje getuigt van de bescherming van God. De mensen waren angstig. Het kan te maken hebben met de menigte waarmee ze aankwamen. Het was toch best wel een volk. Best wel een groep mensen met heel veel dieren. En dat wekt natuurlijk een bepaalde indruk op. En iets waar je best wel bang van kan worden als je niet weet waar je aan toe bent. Hè. Die mensen komen dan het land in en wat gaat er dan gebeuren? Maar ik geloof omdat het van God uit is, hè, want het staat Gods verschrikking, geloof ik dat ook onderdeel is van ons leven. Dat wanneer we in de kracht van God wandelen, wanneer we in de zegen van God wandelen, dan is er een, laat ik zeggen, een afschrikwekkend element in het geheel. Dat de vijand ziet of dat zeg maar de andere partijen die God niet hebben, die niet die relatie hebben met God, die niet in die zegen wandelen van God, dat aanstootgevend is of op zijn minst opgemerkt wordt van hey, dat is iets of iemand waar we rekening mee moeten houden. Dat is een club wat daar niet zomaar zo tot stand is gekomen en hier niet zomaar komt. En we zien verder ook dat in het geheel Jacob gewoon gehoorzaam bezig is. Hij doet er in feite alles aan om te doen wat God van hem vraagt. En in vers 9 zien we dat God wederom verschijnt en God hem wederom zegent. En ik denk dat, want hier staat niet verder als een droom of anders, maar het staat op een manier dat ik geloof dat hij wederom fysiek verscheen voor Jacob. Want ook hier zegende hij hem en zegende God Jacob, laat me het zo duidelijk zeggen. En deze verschijning in dit stukje tekst is een stukje herhaling. In vers 10 staat, God zei toen tegen hem, uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. En ook hier zien we dus dat eigenlijk de zegen weer uitgesproken wordt. Dus in God verscheen opnieuw aan Jacob. En in Genesis 35 van vers 9 tot en met 11 zien we dat die verschijning wederom gepaard gaat met een zegen. Ik zal het eerst voorlezen. En God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij uit Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. God zei tegen hem, uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden. Maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven en aan uw nageslacht. Na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij met hem gesproken had. Ja, dus wat we hier zien is de zegen die uitgesproken wordt in een herhaalde vorm. We zien dan ook de verschijning in een soort herhaling. we zien hier geen droom. Dit is een fysieke ontmoeting. Dat blijkt dus uit het feit dat hij een opvoer omhoog. Dat is dus op dezelfde manier als met de worsteling dat hij verscheen. Alleen nu in dit geval wordt duidelijk aangegeven dat hij omhoog gevoerd werd. Dat God omhoog gevoerd werd. Maar die zegen in dit geval is een, laat ik zeggen, een samengestelde zegen. Wat we in eerdere en in latere, zeg maar, uitspraken ook zien. Het is de Abrahamistische zegen, de Davidische zegen en de Bethelzegen. Zo omschrijf ik deze even nu. Want het spreekt van Israël, naam, volk, het volk van het verbond. Het spreekt van nageslag, dus dat die er velen zullen zijn. Dat het een volken eruit zullen ontstaan, een menigte van volken. Maar in dit geval dat er ook sprake is van koningen die zullen voortkomen uit dit volk. Dat verwijst dan naar het stukje Davidische en tot en met eigenlijk Jezus toe. Het herhaalt ook het stukje over het beloofde land. Wederom wordt het land aangehaald en natuurlijk het verbond. En ja, dat is wederom een herhaling van zegen. Dus ook hier kunnen we weer stilstaan bij hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen. En ook al is dit een herhaaloefening met een nieuw karakter, het spreekt van een nieuw veranderd mens. Een mens die dus al eerder een bijzondere ontmoeting heeft gehad met God. En die ook hersteld is eigenlijk van zijn vroegere leven, van zijn oude leven. Die herstel heeft ontvangen door vergeving, door genade. Dat is ook Jacob was ook een mens die al in die jaren heeft gezien hoe God hem heeft geholpen en gezegend heeft en hem hersteld heeft. Dus het is een mate van volwassenheid waarin de zegen nu doortrekt in zijn leven. Waarin het nageslacht verder groeit. Waarin hij in ieder geval een stukje ziet van die zegen dat tot stand komt. Door het bezit wat hij heeft, door de kinderen die uit hem voortkomen. En natuurlijk de kinderen die uit zijn kinderen weer voortkomen enzovoorts. Het is als het ware een upgrade. Het is een herbevestiging van datgene wat al plaatsvindt en dan opnieuw. En ik geloof dat dat heel belangrijk is om dat ook vast te leggen. Dat God zich telkens laat zien op een manier dat het herbevestigend werkt in het leven, in ons leven, in mijn leven. En dit heeft ook gemaakt dat zijn gehoorzaamheid één was die daardoor een soort van automatisch in een soort diepere modus gaat. Van grondig, serieus, reinigen, heiligen. Serieus korter met te maken met afgoderijen. Serieus korter maken met te maken met dingen die niet goed zijn. Waar God niet blij van wordt wederom. Het is opnieuw bevestigen en herinneren welke zegen op zijn leven rust. Het is wandelen in hetgeen wat vaststaat. Er is geen twijfel meer mogelijk. Dit is ook weer een oproep naar u en mijzelf toe. Dat we die groei mogen zien in ons leven. Dat we de zegen van de Heer op ons leven mogen ervaren. Als iets wat ons ook de zekerheid geeft. En ook de bevestiging, de herbevestiging geeft. Dat we op een weg zijn waar God ons wil hebben. En dat we ons daarnaar uitstrekken. Dat het voor ons eigenlijk eenvoudiger moet worden. Voor onszelf eenvoudiger moet worden. Om God te gehoorzamen. En ja, daarvoor wil ik u bemoedigen. Om het leven van Jacob op die manier ook te zien. Dat met alle dingen die hij heeft meegemaakt. Met alle negatieve elementen. Ook van zichzelf. Dat nadat dat hersteld is. Nadat de zonde als het ware beleden is. Nadat we herstel hebben gevonden in God. En God ons ook is tegemoet gekomen. En dat hij ook ons helpt. Door het elke keer weer te bevestigen. En te laten zien dat hij er voor ons wil zijn. Dat hij ons wil helpen. En dat hij ons wil beschermen. Maar dat hij ons ook dat hij toestaat dat we door die dingen heen gaan. Waardoor we op een gegeven moment waardoor we herkennen. Van oké, er is een patroon waarin God ons laat zien. Hoe we gevormd moeten worden. Wat nodig is. Processen. Waarin we dus ook een stukje in herhaling vallen als het ware. En ook vandaag weer in deze fase van zijn leven. Waarin hij al wat ouder is natuurlijk. En op andere manieren als het ware. Door het leven ook moet gaan. Want hij weet nu wat er van hem verwacht wordt. Het is gewoon gehoorzaam. Het is gewoon doen. Het is aan de ene kant ook makkelijker. Aan de andere kant er zullen ongetwijfeld andere uitdagingen gaan komen. En dat is de groeifase ook in het geloof waar we doorheen gaan. Waardoor we ja, beter in staat zijn om die uitdagingen weer aan te gaan. Maar dan moet je wel groeien in dat proces. Zodat je die zeg maar wat zwaardere uitdagingen aan kan. God zal ons daartoe in staat stellen. En dat blijkt ook als we dan doorgaan naar die volgende fase. Dus hier beëindig ik dan fase 5. En dank ik u voor uw aandacht. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
4: Die Alayu Blessinyang, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Ik groet u allen in de naam van Hem die is, die was en die komen zal, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Ik ben zuster Vera Biswane Goedhoop van gemeente Helena Christina. Ik hou u de dagwoorden voor van vrijdag 18 september 2026. De dagwoorden zijn gehaald uit Jeremia 23 vers 35. Daar staat, vraagt elkaar liever, wat heeft de Heer geantwoord? Of, wat heeft de Heer gezegd? Nogmaals, vraagt elkaar liever, wat heeft de Heer geantwoord? Of, wat heeft de Heer gezegd? Het leerwoord is gehaald uit Matthäus 26, vers 75. En daar staat, Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had. Eer de hand krijgt, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had. Eer de hand krijgt, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Het bijbehorend gezang is gezang 296 vers 1. Ene kudde zal één zijn die één herdenstaf zal weiden. Zwervers door een zandwoestijn, welk een heel dag blijft gij beden. Jeugd, hij komt, der herdene hoofd. Jezus houdt wat hij belooft. Tot zover de dagwoorden van vrijdag 18 september 2026.

Lezing voor vandaag is gehaald uit 1 Korinthe 7, vers 17. In Korinthe 7, vers 17, daar staat: alleen let ieder zo leven als de Heere hem toebedeeld heeft, zoals God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. En Prediker 3, vers 1. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Dank u wel, trouwe God en Vader. Dank u wel, hemelse Vader, dat u overneemt en dat dit woord op goede aarde zal vallen, zodat het vrucht zal dragen. Dank u, Vader, in Jezus' almachtige naam. Amen. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, misschien luister je vandaag naar deze uitzending terwijl je hart vol vragen zit. Je kijkt naar je leven en je denkt: waarom zit ik nog steeds hier? Wanneer gaat er uiteindelijk iets veranderen? God heeft niet per ongeluk de plaats gekozen waar jij vandaag staat. En het betekent niet dat God wil dat je voor altijd in iedere moeilijke situatie blijft. Soms opent God een deur en roept hij ons om door die deur te gaan. Soms moet je een verkeerde situatie verlaten. Soms moet je een nieuwe stap zetten. Maar er zijn ook momenten waarop wij zo graag willen veranderen wat God ons heeft gegeven. Dat we vergeten te vragen: Heer, wat wilt u mij leren op de plaats waar ik nu ben? Paulus schrijft in 1 Korinthe 7, vers 7.

17. Een ieder blijven in die roeping waarin hij geroepen is. En prediker zegt, voor alles is er een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Wat een belangrijke boodschap voor ons vandaag. Want wij willen vaak alles nu. Maar God werkt niet altijd volgens onze kalender. Wij willen verandering. Maar God wil soms eerst karakter vormen. We willen een nieuwe plaats. Maar God wil ons eerst leren trouw te zijn op de huidige plaats. We willen een antwoord. Maar God vraagt soms eerst vertrouwen. Paulus zegt eigenlijk, laat je huidige omstandigheden niet bepalen wie je bent in Christus. En er komt dan die belangrijke gedachte. Een ieder blijven in die roeping waarin hij geroepen is. Met andere woorden, je waarde wordt niet bepaald door je positie. Je waarde wordt niet bepaald door wie jou geroepen heeft. Dat is belangrijk. Want wij mensen kijken zo gemakkelijk naar status. Toch? Daarom, geliefde luisteraars, broeders en zusters, veracht de plaats waar God jou vandaag heeft gezet niet. Misschien is jouw huidige plaats klein in de ogen van mensen. Maar klein betekent niet onbelangrijk. David was een herder voordat hij koning werd. Mozes was jarenlang een vluchteling voordat God hem gebruikte. Jozef zat in een gevangenis voordat hij onderkoning werd. Esther werd koningin voor een tijd die zij zelf niet had gepland. En Jezus bracht het grootste deel van zijn aardse leven door in verborgenheid. 30 jaar verborgenen. 3 jaar openbaar. Dat leert ons iets hoor, lieve mensen. God heeft geen haast nodig om iets groots te doen. Prediker 3 zegt, voor alles is er een vastgestelde tijd. Er is een tijd om geboren te worden. Een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. Een tijd om uit te rukken. Een tijd om te huilen. Een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. Een tijd om te dansen. Wat betekent dat? Dat betekent dat jouw leven niet uit 1 seizoen bestaat. Je zit niet voor altijd in hetzelfde seizoen. Misschien zit je vandaag in een seizoen van wachten. En uiteindelijk begin je zelf af te vragen. God, hoort u mij eigenlijk wel? Maar luister, geliefde broeders en zusters. Een stille hemel betekent niet een afwezige God. Een stille hemel betekent niet een afwezige God. Helemaal niet. Prediker zegt, hij heeft alles mooi gemaakt op zijn tijd. Daar zit onze strijd. We hebben een horloge. God heeft een plan. Wij kijken naar die klok. God kijkt naar het geheel. God zegt, op mijn tijd. En Gods tijd kan soms pijnlijk, langzaam voelen. Maar Gods vertraging is niet noodzakelijk Gods weigering. Soms is het wachten onderdeel van het antwoord. Denk eens aan Jozef. Zijn broers verkochten hem. Hij kwam in Egypte terecht. Hij werd slaaf. Hij werd onterecht beschuldigd. Hij kwam in de gevangenis. Als Jozef had gekeken naar zijn omstandigheden, had hij kunnen zeggen, God heeft me verlaten. Maar God was juist bezig hem voor te bereiden. De put was niet zijn eindbestemming. De gevangenis was niet zijn eindbestemming. Maar zelf daar was God met hem. En dat is het verschil. Je huidige plaats hoeft niet je eindbestemming te zijn om toch een plaats van voorbereiding te zijn. Misschien zit je vandaag in een gevangenisseizoen. Maar God kan daar
iets in jou vormen. En weet je wat hij daarin kan vormen? Geduld, vertrouwen, volharding, wijsheid, nederigheid, afhankelijkheid van God. En misschien zul je later terugkijken en zeggen, nu begrijp ik waarom God mij daar heeft gebracht. Nu begrijp ik het. Daarom wil ik deze boodschap vandaag afsluiten met één woord. Blijf. Blijf waar God je geroepen heeft, zolang hij je niet roept om verder te gaan. Blijf trouw. Blijf bidden, blijf geloven, blijf hopen, blijf dienen, blijf liefhebben, blijf vasthouden aan Gods woord. En als je door een seizoen van tranen gaat, blijf. En als God uiteindelijk die deur opent, zul je niet alleen blij zijn om waar je terecht bent gekomen. Je zult ook dankbaar zijn voor wat God onderweg in jou heeft gedaan. Daarom, geliefde luisteraars, broeders en zusters, vertrouw hem in jou vandaag. Laat hem zorgen voor jou morgen. En wanneer je niet weet wat je moet doen, blijf dicht bij deze Jezus. Blijf dicht bij deze God. Want wie dicht bij Jezus blijft, hoeft niet bang te zijn voor het volgende seizoen. Want wie dicht bij Jezus bleef, hoeft niet bang te zijn voor het volgende seizoen. Amen en amen.

Dank u wel, hemelse Vader. Dank u wel, trouwe God en Vader, dat u bent een goede God. Onze sterke rots, onze eeuwige Vader. Trouwe God en Vader, u bent gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. Daarom leggen wij ons leven opnieuw in uw handen. Wij zeggen, Heere, niet mijn tijd, maar uw tijd. Heere God, niet mijn weg, maar uw weg. Niet mijn wil, maar uw wil. En wanneer we het niet begrepen, trouwe God en Vader, geef ons dan genoeg geloof om te zeggen, Heere, ik vertrouw u. Dit bid ik, trouwe God en Vader, in Jezus' almachtige naam. Halleluja. Amen en amen. Geliefde broeders, zusters, ik wens aan u allen een hele mooie en prachtige dag met Christus aan uw zij. Tot u sprak zuster Vera Biswane Goetoe.

0: Het is 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.

Beinin on. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: intrat direct for you ultima hamak.
1: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Prijzen dan ding voor Jezus Christus. Sranaman na in Sranankondre na nga buitenland. Me barwan Santa Odi na in Jezus Christus ding. Meneer na Van Genderen Wendel en me doe Auroko voor een voorganger. Na in Sranankondre na nga buitenland. Lobby wang. Tide wide baka in je osso camera via ding radio zenders voor Radio Shalom. Na nga da Bijbel Boskopo. Een brief aan Suriname. Ade prins pari fu chari tidebaka a Bijbel Boskopu disi kong na inyo oso kamera. Noso winspe yu de e arki, winsumana yu, winsot ede wiri yu abi, winsot kloru yu abi. A gado disi, Yehova papa almakti nanga ing mampiking da konu fu glory Jesus Christus nanga da santa yeye. Neem ik je onderscheid, suma na jou, maar hij karwi alamala, fukon libi, wa santa libi lekfa aitaki, en fuwika feni da tego libi na eni akonu kondre fu papa Jehova almakti. Lobi wang, ade prens pari fu yere da boskopu disi, because da boskopu disi e bari, yari fu yari, ai bari kaba, taki masra Jesus Christus e kom baka, en we libi na inwan teno, pewe shi taki, fu tru de sani di Bible, buku ben taki, ala den sani e kon tru no. Dat wan taki, we libi na in the last thing, Bijbel buku betaki furu feti opasa. Bijbel buku taki abrading wereldbeheersers. Bijbel buku taki abrading oorlogen die okong. Bijbel buku taki abra de somme makti die odena in a grond tapu disi de wereldmachten. De wang nanga de bigi feti sani. Ala de sandati e de fushino na ini a grond tapu disi. Pe trawang e bigin purde konadoro. En yeshitaki faya nanga smoko e bigin. Sorry den srefina eni bepalden kondre kaba. Lobby wang, Bijbel buku ben taki abra de sandisi. Masra Jesus Christus ben taki abra de sandisi. En futru de sandisi e konfu pasa. Pe ataki ook to taki. Disi no de a ende ete. Ma disi de den voortekenen fu a kaba fu a grontapu disi. Lobby wang, adena minanga you know fu sabi taki. A Jezus Christus disi a meki presi klari giwi kaba na eni a konu kondre fu papa Jehova almakti a sreka presi gimina nga yu kaba ma sawi musdu a wa enkrisani na fkom bribi na eni a kombaka fu eng nanga a woroko sa aduna a kroisi potwi srefina a presi fu libi wa libi lek fa gado wani lobi wan. Today, a hairy evangeli na inisrena kondre, yeshitaki furusani koskoifik mopotapu den presi. En daarom meki we chari boskopu vanuit Bijbel buku kombaka, fu alas maka yere en fu kolibi baka lek fagado wani, want we leki bribisma na ini akondre sranan, na we abi one PC autoriteit sa gado giwi na ini a geestelik zijn fu a kondre disi fu opotanapu en begigi a kondre disi fu opotanapu en chari a tru konafesi na ini a kondre disi sodati a geestelik zijn na ini a kondre disi de stabil ondro a tiri fu masra Jesus Christus. Lobby wang mal saye shi da yeshi taki srefi na eni abribi libi na eni askifu masra walo sot sani e pasa baina ikantaki a ogrimoro den smafu doro sei. Lobby wang darom Bijbel buku e kom baka na a orde fu wika sabi sang masra gado almakti wani fu wi want uiteindelijk masra Jesus Christus e kom baka lobby wang en sranang ap masra Jesus Christus van nodu sranang no abi man van nodu di eko hal money op na ini akondre disi.

kon na enwa libishma. Da make we go na Jesus. Make we beg and card na Jesus. Fu acharwan kenki kon na insrenan kondre. Fosi we go na wantrapresi. Make we go na Jesus. Omdat na masra Jesus Christus abi ala makti. And anogi makti na libishma. Ma agiwi a santa yeye di eleriwi. Abra fawi muslimi mano giwi makti. Bible buku etak wan presi Jesus taki. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Lobby wan. Masra gado al makti papa Jehovah. Agi Jesus Christus alle makti. Na ini hemel. Na ga grondtapu. Fu akarigeri en tiri. A grondtapu disi. Na ga hemel konre. Fu pe asdong na tapu en konus turu. So minanga yo. Nagi a wang enkri. Konu disi. We mus boiki sakawi kindi. And we asking for a tiri ook to will you be kondre sranang sranang de fu Jesus. Lobby wang today me charyupsa na in Bible buku na ini a buku fu Timotheus difu tu buku fu Timotheus capital 2 den versi IT tegomiti tina 3 I scrifi dape na in one Nederlands Bible. Ataki, gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het geslacht van David naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelf boeien draag als misdadiger, maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Lobiwang, jere, Bijbelboeku, de krinja, abra, apraxeri, fu masra Jezus Christus, abra, willek libisma, na ini grondsapu. Dus dat want aki, ook to abra, willek libisma, na ina kondresranang, masra Jezus, abi, wan praxeri, lobiwang. Ma, fos we go doro, dan make we take it ook to a Sranan Tonga Bible, gide wang, di demoro betre na eni a Sranan Tonga. Na eni, di fu tu buku fu Timotheus, capital 2, den versi, aiti, tego miti, tina 3, aitaki, na eni a pisi, word to disi, aitaki, memre ta gado, bemeki Jesus Christus wambakam piking fu David opobaka na dede disi na abunyunsu dimi e preki na fu abunyunsu disi ede meki mi e nyampina en den boy mi srefi neleki minawa ogrimang madeno mambui a wortu fugado dat meki a wisi sang emitimi mi eteken efu dati sachari for lusu nangatego glory eni Christus Jesus gidesma di gado ben teki sami etaki no defu vertrouw efu we dede nanga eng da we olibi nanga eng efu we tang horidoro dan we origeri nanga eng efu we sataki tak we no sabi eng dan ensrefi sataki tak ano sabi we a we si we no edu sang we taki a satang du sang ataki bika ano kalei gi ensrefi disna a prakseri fu masra Jesus Christus abra

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobiwang me ibarwan shwiti odi in a ning fu masra Jesus Christus. En ook to me bar odi na Radio Shalom bestuur as stichting Eretz, die na eigenaar fu radio en Shalom televisie. Radio Shalom na Shalom televisie. Me bar alla den technici die een make-up-programma die is waka. Man nga uma of soso mans ma. Dimi kasrana misi nyo fesi. Bebar ala de nyo fesi odi. Mi be mes a director, broeder. Me bar you an sweet odi. En ook to ala de roko man, sister Marlene ons. Nga ala tra young wang. De wang a schoonmaakster. En ook to alles maar de zorgutaki, Shalom altijd. E aba internet, e abi a radio. We poten konadoro mekis ma lek mekis fanada. Voor du programma na Radio Shalom. Vrouwen vandaag, omatide in Israël Antongo, a la Frida. Vanaf 11 uur ten na half 12. Lobiwang me baro wan shwit odi in a shwit nem fu Jesus Christus alla arki man en arki uma wispe unde in a grontapu i dena Sranan, i dena Europa, i dena Amerika, Caraibis gebied, Afrika, altijd we vergeten Afrika, mi nom vergeten, maar alles ma vive in Afrika, strana manja ook tu in Afrika, trawande na Kenya, trawande na Zuid-Afrika, trawande na Ghana, trawande na ome presi sauno praxeris revitak strana mande, Tanzania, numarop Togo, ya ala de presi, peden strana mande e verstaan Atongo, Sranantongo en ook to Earki Radio Shalom Suriname tapu internet. Lobiwang, fosmi gomoro fara, damo duan shatu begi, ma fosmi duan shat begi mi wan bari, sister Douglas, nanga pastor Marco Saleng Daily, mi wan bar aladin to dis odi, a leider voor a programma. Vrouw vandaag na Sisa Marco Saleng Daily. Me bari was presurto odi Sisa, me garo danga uno, sister Douglas, me garo danga uno. Lobi wan mo go na abegi, masra mi giu gran tangi dat tide, ude jaso baka fu chara programma. Vrouwen vandaag kon na you Santa Fesi. Kon je a publiek en gado we begi fi you lei unu. Tak ala de sansa wo tak in a programma disi. Sa yep we in we yeye libi, in a skin libi fu we. En ook to dat altijd u kan de in contact na ga you. Gado we begi ef sani tak in a programma. Dino kombum over. Garo yepwi fu opowis refi di correxis. En garo mekwi opowis refi di trawan fu gileri en fu soru opo un praxeri moro fu shi sa yu wan mekwi shi. De bon fu yu ini agron tapudisi. Garo uma tide. We pote na yu anumasara. We pete na yu fesi garo. Fi yepunu fu chara programa doro asanta yeye, nanga asanta yeye, en nanga wisrefi, garo sayu jivi dat wisataki. Tide, we put a onderwerp na inyo anu. A onderwerp fu tide ego abra meningsverschil versus interpretatieverschil. Dat want ik hier, once ma, is hier, once sunny, fayunation en interpretatie, dat want ik te once ma tak once sunny, da you a pot diffuse you a denki, gona ini any tak na dat asma taki. En wat trouwen kon fina sot sandati, na dat asma taki, en denode asem sot sani, magado alibi ap omense. Ya lek for one month abituse, na so taki, na meninga abi omen fasi, fu broken napchimone. Garo grantani, fu you ina programma disi, dat is ma kaleri, misrevi ook tu. En leer je ook zo, garo. In Jezus' naam. Amen.

0: Love you one, like for me baby gimba, mina si sa fidele a grand galon. En mina a verzorgster voor a programma Uma Tide, vrouwen vandaag. Ja, voor moende tenang a voor de roko. We jere vrouwen vandaag in a Nederlands. Maar vrouwen vandaag voor vrede na Sran Antongo. En lobby one, mi e bar odi. Di alla des ma di e reagier de sen a epcon mi e reagier trawa manga de taktori we ai axi me piki kon we gi garo we gi u gran tangi fdens ma di si man nanga uma e reagier en dati e givi un firi taki a blessi for you de ini de en de blessi mi di e gi a programa di si Doro yuwani masra nanga yuwani wan prisiri in me ati alte te me kombaka fudu a programa disi tide wotaki abra atori wo gebruik a woord u meningsverschil we gebruik de Hollands woord u in i asranang maar fawe taken in i sranang tongo in i sranang we gebruik furu Woord die ik moppe uit aan Nederlands tongo en ook uit aan Ingris tongo. En dens maar de taki Portugisi tongo. We gebruik ook toe, zo lees je, we gebruik den tra tongo ook toe in die Asranan tongo. Bijvoorbeeld, wansani, die misabi ik moppe naar Azië, naar karma. Ja, karma. Dat is aan wang Hollands woord toe. And what English word, one word to the people for Asia, I say for India, in one of the tongue that a word to that people. So, up to today, what taki abra a Holland's tongue word to meanings for scale and interpretation for scale. Some of the word to this. Meanings for scale that one taki me na you. Abi e luku bijvoorbeeld alibi van we must kweki umpchi ya once mataki once ma kataki yereno te kweki umpchi imu strangi umpchi imu se weeping ya so that a kisi a verstand taki a sensei do ogri an op de moro en ook to A travasi faim kwe kip chin tu, I kan wipen ta duan ogri, ma imu jen wan compliment te a duan bunsani. Ya, taigen, taki asan sa du dape, bun lek fai keyo taigen tak asan san a du dape no bun. Ya, dat na wang meaning. A tra meaning kande taki, te yu e kwe kip chin, ta duan ogri, You know, strafing. You must soaring. Give one boom for build. Taki luku. Te do disi na ogri. Ma te do disi na boom. Da ching o te ka boom. Dan a broko nange. Ma you naf baring. You naf fome. Da tak oktu. Te ap ching. Do one boom sani. A betre no tak next. Anders au ken fir bigi fasi. Ook al vier tak ai me du boom, dat ook al vier tak ai du boom, want te is oren a boom voorbeeld in o strafing en je prijzing aan alle de wan dat ik dat no boom schrijf voor kwekipje voor a balans. A moe se a boom voorbeeld en ook to ta dua boom sani orim of wan da sap taki te in o taki next da boom. A woord to de kari gelijke rechten. A srefi retti. Hey, gelijke rechten. Fu man nanga uma. Gelijke rechten. Fu man nanga uma. Hey, lobby one. Dis na wa trana wan. Sanna gelijke rechten. Recht ik kom op. Sana woord u rechten. Dat want dat leti di degi asrefi gi umasma nanamansma. Ok, dai abisma di e gi a interpretasi. Tak ok, e vwa maningre kan minawa umasma. Tak? Mi aba leti fu trou nanawa man. That's why tak minawa maningre mi abi aleti futro nanawa uma. That this na interpretasi di ekon ini agron tapu di wide no foral in de kondre pede kari de wester so kondre ya Europa nangadis ba de libi lek Europa. That is na itaki minawa umasma, if mi man kan te kuan tra umasma fu lip nange baita mi di e lip nange ini osolek man nanga uma, da ego da te kuan tra uma da lip nange, da mi aba leti lek mi masra, fu te kuan uma fu lip nange tu. Fe like a rekte toh, you aba leti fu lip nanga wa umasma, mi aba leti fu lip nanga wa umasma, and abi intima relatsi lek man e ap nange uma mika abe nanga wa umasma mi lek umasma dat na gelijke rechter isi a interpretasi verskil dat tra interpretasi de go ins nanga vrou dati a man e tak if mi vrou ka lip ap wan buiten man mi sref ka ap wan buiten man tu da u knap u gelijk ama ap wan buiten vrou. Milek umasma apwa baita vrou. A vrou mi apwa baita man. Milek man ka apwa baita man. Of, I aba interpretasi disi, taki if once ma aba recht fu de abi hetero relatsi, dai ka apwa homo relatsi. Tak man nga uma elibi, uma nanga uma elibi. Na sem sandati mi betaki. O interpretasi verschil. En wins fa wani preka word to fugado gideng. You abisma di etak. Hey, loko basra Jesus. Abi maningre de apostle fig. Nabe maningre. En Jesus. Be abi relatsi na nga de maningre. Des if me abi relatsi na Jesus bless me too. Jesus bless me too. Dat ye yere uit bepaaldes ba. Mi no aba interpretasi dati. Da yo on aksi mi, pa suster da sana yu interpretasi. Mi interpretasi detaki. Masra Jesus kon agrontapu. Gare senenko. Take Aladdin Sondu Unu and was we take Aladdin Sondu and door that a did in a cross. Jesus no be lip nanga uma in also want abe up one man and a one pa like four bill and abe gi en libi abe kona grown tap of sorunu fa libi leti nanga makandra and that u abi trakti fu a santa yef gado fu do the wonder. Ya, di gado edu, gado na wa wonderbara gado. Me bribi sa awortu fu gado taki. Mant awortu fu gado, noit do taigo taki, wa man, Jesus tron na nga de mangdabe wakanangin, noit awortu fu gado takso. Despite kan kon na nga interpretasi, di yu apdape di verkeerd. A bon interpretasi. Jesus be waka nang asma. Di be bribi inen de disipala. En war onder ibe abi umas mana ini. Ma be sendengo al. Fu prati awortu. Des dati abe lerde. Fa yumu sori lobby. Abe giden ala sortu forbeeld. Abe gida forbeeld. Voor een barmhartige Samaritaan. Abe gira voorbeeld. Een vrouw die de bewani kiri. Mina de jaf preken. Maar met dat voor een interpretatieverschil. Voor alibi voor een man naar een oma. En alibi voor sma. Die je ego libi naar een eigen geslacht. En je libi naar een trageslacht. Want de vindt dat abu. Want dat zo de poere. A bon poere dat ik gado giwi. A tijgi denk dat ik go. En vermenigvuldig je schreef. Zolang je een man vermenigvuldig je schreef. Ja. En we deed dat je een man naar een oma. In een man vermenigvuldig. Jona na uma dati. Daro no gido wantra op dag. Taki no vermenigvuldig jusrevi. Daro wortu taigu ook tu taki. Wans ma di no mekip ki abi morop ki. Want you have ome ways ching. You have ome ching de suku ouders. Dat garo ni ebribi taki. Garo potisma. Dat if den tu no mekip ki. De sorgu moro furup ki. Moro lekterebe abi de egip ching. Ja, lobiwan, mek u tek wan pauze. En luku interpretatie. Die kan broko a relatie fu win na nga gado. Mek u tek a juiste interpretatie. A juiste fasi fu puru. Mi tek alibi di gado jiwi na gronta puja. Lek man na nga uma. Mek u tek a forbe tak karo be meki wan Eva. A mek wan Adam. En attack Ugo, dan make it chi. Dat is nog geen een enkele opdracht. Zolang het tussen de makandra, de libi in osso, de mus make it chi man na nga uma, apotwina grontapodisi. Suma di apuantra interpretatie, watra fasi fupure. Ika ep mi, mano me shitaki, ayuru doro, ayurepsa snel, ayuru doro fugite. Ja, a juro doro voor G-tip. En mi lop G-tip. Mi lop G-tip voor mus libi gusontu. Giwita mara. Bekusa libi langa nanga gusontu. Ini agronta pudisi. Wan garo poti alla dem bong nanga de fructu. Voor giwi gusontu libi self adotti. Peye wakanen tapu. Mo juan tip dis maler mi tu. E di misrefi edu. Me taigu taki. So teme ju tip misrefi edueng. Ef mi no duen mo taigu nu tu. A tip a te taki. A moro bun fu yu waka nanga soso futu. Ini grasi. Ef I ap grasi na iprasi. Ap doti na iprasi. A moro betre. Fi yu no poti stong na iprasi. Liba doti da pe want isabi a doti e yep you then send with you for make de relax. Want sang di no boom in your skin a doti e harem puru so that your skin e cream. And mi kan tak fu dat you want one tip de taki if once madringi kramatson. Tek toko toko di cream di no ap forgift na ini, di no ap no one chemicalia na ini. Ik ga krim toko toko dati. Je meka suari. Ja, natuurlijk, je pote in watra. Dai hari ala vergif puru. Dai pura gif uit as masking. Ja, dus jabi adoti di garo mekja. Guson to giwi. Dus daarom meki a tip de taki. If I maf waka, so so futu tap you prasi. Krimen mooi, so dat batra no kotju. En if he af grazi sorgu tak altijd akrin makano suchu isabiwa. It was makatak makade dape toch sister. Nee, makade dape ya. Ma sorgu taki ye ap wang prasi pe a felt. Look for the bang e prena football felt. En wat tra tip miere ook tu taki leer. Moro guzontu. Moro den tra plastic susu diwe bai e weri. Ya a leer. En mit na nga grong en ay har energie. Boe energie fu puru geef en make you senwe relax. Mi e waka soso futu. So langa mi de in mi oso. Soze puru na mi futu en me waka na nga soso futu. Saptakte me go was mi futu. E bosroi futu moi kri in a doti bedi na nga astof. Ya, dus lebiwan dat na atep. mi o leisboro abraeng ma fur leisi mi e waka e me fir shuti te me waka nanga so futu. Ma natuurlijk me weer slipper, if mo gas reti mo weer slipper to, ma tem dora osok ba me waka nanga so futu. En a gezondheid for you, o rekening nanging gado, no be mek Adam nanga Eva, nanga slippers, te be waka veilig tapadoti. May God bless you. Love you one last sunny mo gimme number. Yeah, me number na plus 2 3 2 0 9 0 6 8 5 8 5. Dat dan nummer voor Sister Fidelia Grand Galon. May God bless you nu.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 a.m. tot 5:00 p.m. en op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 p.m. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
5: En ik heb als thema gekozen, de mensen moeten arbeiden en werken. Actions van deze, je euroko. Ik van euroko tak je alles man. Ik van daga pensioen, Johan Brasa tak dankjewel. Probeer bagat ak, je euroko. En actions man, pe euroko. Walking Bow Company aan euroko. Lieve mensen, de mens, ik heb niet veel tijd, dus mijn loonstel moet arbeiden en werken. Wamansa ne woroko, no de ina lijn voor gado, yuna les man. Of les vrouw. De les vrouw na lijst, dus daarom, bijna kan je het, want die vrouw werken thuis misschien harder dan die man. Ja toch? Migadom takwang wang wang sansa de umas malu. Kom herhaal. Die vrouwen werken volgens mij thuis harder dan die mannen. Oké. Okay. Elke dag. Oké. Okay. Dan weet u dat we dat wel beseffen. Maar misschien niet genoeg beseffen. Kokoji de vrouw. Alle de vrouw wang wang applaus. Vrouw gaat u staan in de dienst. Alle vrouwen die weten ik werk hard. Ik doe mijn best. Ook thuis. Ga staan. Oké, wie lijkt me niet aan het zien? Koop ik op des, maar koop je des maar een applaus. Voor het harde werk die ze verrichten. Amen. Alles maar met zo'n vrouw, thumbs up! Itranga. Amen, God zegen u. Ik doe leiderschaptraining. En in een van de leiderschaptrainingen die we doen, men noemt het thema is daar caring. En een van de dingen die je doet in, wanneer je de mensen traint voor caring, betekent dat je ook mensen publiekelijk moet applaudisseren. Is ook onderdeel. En dat doen we niet, we doen weinig in Suriname. We praten meer over het negatieve. Ik zelf ga soms in de fout. Begrijp je, maar we moeten mensen meer gaan bedanken voor de dingen die ze gedaan hebben. Een paar zusters hebben hun best gedaan. Ja toch? Om hier weer netjes voor me te maken. Moet je dan een applausje mee. Zuster Marilva, u mag namens die zuster staan. Alas mano deja, alas masa roko nasani. Opo snapo. Want verleden minyamen, dus kom je op en publiekelijk. Gaat u staan, zuster. Alas maji enige, alades masa jeping. U mag ook opstaan. Moet je een applaus. Want als je van voren hoort, moet je het ook, die compliment, iedereen moet dat horen. Amen. Amen. Ik zeg u, ik zelf ga in de foto kijken. Meestal te veel naar de dingen die, vader mij elkaar denk, de minus. Ja toch? Maar if je put de minus tegenover de plusjes, dan zijn die minus vaak te verwaarlozen. Maar je zegt, termino gedetailleerd, maar met luku alasani. En zo een beetje gemeen kan de poer aan. Als ik loop op het erf en misschien wang kan, maar probleem. Terwijl kan de desma klimaatprijs, maar baga die desma wakagwe, want ramatroa kan je erin. Dan begin ik te klagen met bijetak. Zijf sadja, no amano ja kan. Maar dat heeft te maken met detailzaken. Amen. Lieve mensen, God wil hebben dat we werken. Mag ik een ja horen? Ayaswaki wat u lesma daumitri tong. Nog een keer, God wil hebben dat we werken. Mag ik een ja horen? Daarboven ook. Het is in onze adrenaline, ons systeem, dat we moeten werken. Genesis 1 vers 26, 28 zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods wil schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp de haar. Heers over de vissen der zee, over de gevolgen der zemen en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Simpel gezegd, God is een werker. De Bijbel zegt, in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt. En hij rustte op de 7e dag. Zo wil God ook dat wij creatief bezig moeten zijn. Dat we onze verstand moeten gebruiken. Dat we onze hersenen moeten gebruiken. Dat we onze handen moeten gebruiken. Dat we alles moeten doen om vooruit te gaan. Hij zegt, word vruchtbaar. Vruchtbaar is niet alleen met baby. Look what young boy nee zegt, tak vruchtbaar aan zo'n baby Mickey. Hij is vruchtbaar ook toe in de orgo zei het doe. Alwa met tak young boy, look what to old boy toe. Was zo maar 60 jaar de mama baby het heeft zang. Ja bijna 50, maar toch iwa dit was 60 wa. Vruchtbaarheid heeft niet alleen te maken met kinderen maken. Vruchtbaarheid heeft te maken met alles wat we doen. Jezus zegt, we moeten vrucht dragen. Dat betekent, we moeten effectief zijn. Dat betekent, we moeten werken zodat wij anderen kunnen helpen. Dat gaat u straks zien. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat wij onze positie innemen. En je positie innemen heeft niet altijd te maken in bedje no more. Bijbel boek taki bed. Sanatra. Want walos maloba beji madene oroko. Je moet bidden en je moet werken. God wil dat. En God heeft u alle competenties gegeven die u nodig hebt om op deze aarde succesvol te zijn. Van die mensen die willen schrijven, en ik vraag de persoon die daarachter is om dit te schrijven voor me. Crisis of crisis, komt het in het Nederlands. Crisis is de absentie van creativiteit. Schrijf het ergens op. Crisis is de absentie of de afwezigheid van creativiteit. Wat betekent dat? Wanneer wij in crisis zijn, dat betekent dat wij niet creatief genoeg zijn geweest. Alles maar met zo'n mijn kapot van de sandis jammer. Mijn man preekie vrij. Van mijn ooren om. Mijn lombar maar. Mijn man doe modus. Alles maar met zo'n ano. Tak deze handen. Broer potas aan naar desma. Tak deze handen. Wie is daar bezig voor me? Met desma si desma ano. Tak deze handen. Heeft God gezegend. Na blessie ano. Maar if de ne uroko. Next stop sa. Maar if de uroko. God oh bless me, bogo bogo. Mag ik een amen horen? Drap je asroto de. Dus crisis is de absentie of de afwezigheid van creativiteit. Crisis is the absence of creativity. Wanneer iemand zijn verstand niet gebruikt, bij een jaar mee gewoon een taxonoom voor bloem. Wanneer je verstand niet gebruikt, dan kan God je, al zijn die ideeën daar, hij kan ze niet eruit halen. Iemand heeft het zo mooi gezegd, hij zegt, bijna wil God niet hebben dat je vraagt wat hij moet doen, maar dat je moet gaan ontdekken the purpose of your life. Je moet gaan ontdekken wat God in je gezet heeft. Weet u dat elk probleem op aarde een job is voor iemand? Was maar even stammy. Alle problemen zijn daar grond tapoe naar een job die ons maakt. Look ons maar, you know a problem solver mij in een verstatory. Iemand zat ergens en hij jere van mij etaki, maar jere des maar bagazijn, nee jere is aan mij etaki. Hij is creatief geweest en heeft een microfoon. Een microfoon gemaakt. In de begin schiep God de hemel en de aarde. God is een creatieve God. En als God zegt, ik heb de mens geschapen naar mijn beeld en gelijkenis, dat betekent dat die creativiteit van God in u is. jouw rangorde voor man de karbloem. De maïkar aan een mooie taxonomie. En hij zegt, mensen die niet creatief zijn, zijn laagdenkers. Ze kunnen goed onthouden. Ze kunnen goed begrijpen. En misschien goed toepassen. Maar daar blijft het. Ik kan apwang arkiboom. En dan hoor ik hem tapu. Ik kan apwang mastertitel. Maar if you know a man zegt, is een mastertitel door te onthouden, begrijpen en toe te passen, dan drap je je tang. Dan moet je, of meneer KFC, zijn op een mastertitel, maar hij was wel creatief. Amantaki, je behoort nog tot de laagdenkers. Maar de hoogdenkers zijn mensen die kunnen evalueren, mensen kunnen analyseren en mensen die kunnen creëren. Dus, terwijl ik de Japanese matief me drapen naar blauwgrond, naar Tamarejo. En je ziet, wat was je daar me voor door? En de acties er even af. Maar, van de man die zei bij de wadje. De mama creëren een baan, is aan u en regel bij Tatamarejo. De mama creëren een. Een vrouw of Milobasan is aan soepu. Waar zouto, zei je go rijdt te drapen. Muntje, die deed bijvoorbeeld. Want toen ze rijden, moet je direct gaan muntje. Muntje is creatief. Je wan nyan suit in nyan. En in een boren, je schreef, waar ga je? Muntje. Als je dat nog in een vier muntje pego. Om moest nee zien. Mijn vrienden daar aan de Anton Drachtenweg gaan passen in van de manning. Simen. Boy. Want die mogen ze doen met reclame zijn. Simen en nyan. Maar Simen is creatief. Mensen zeggen Simen is begi aan nyan. Maar in ieder geval is het maar met Simen. Ego nyan aan Simen. Mister Venya aan Simen. Heeft te maken met creativiteit. En het is niet zo begonnen. Vandaag kent iedereen Simen. Maar misschien oma Simen. Maar het is doorgegaan. Alles maar met zo begang in Anu. Barna gaan met de Anu die zie. De Morocco. Wat wat plezier in ding. Dat heeft meneer KFC gedaan. Dat heeft Simen gedaan. Kom Kardes Ranamang. Dat heeft mevrouw Roepram gedaan. Aladdin's Mapoego by Nyapuka tak dat na gevecht. Dat heeft meneer Wally gedaan. Ja toch? Sumamoro? Hesti? Die mannen hebben hun verstand gebruikt. Creativiteit heeft te maken dat je doet waarvoor je geschapen bent. De grootste zonde op aarde is niet alleen God ongehoorzaam zijn. De grootste zonde op aarde is niet doen waarvoor je bent geschapen. De Bijbel zegt, zonde betekent niet alleen ongehoorzaamheid aan God, maar betekent ook Gods doel missen voor je leven. Ja, toen is maar van Oudu, ja. Ze moest exporteren aan Boyo. Ja, toch? Schrijf ergens Boyo. Even, ja, ja, hij schrijf, ja, ja, Boyo. Ja, toch? En if je dodo, dan schrijf dodo boyo. Want mijn man, kijk. Look on. Wat heeft de wereld met ons gedaan? De wereld leert ons dat we naar school moeten gaan. Een diploma moeten nemen. En vooral Sranamang. En we allemaal kijken voor een politieke lijn. Of we solliciteren voor Gorogo Jilandi. Waardoor wawa ambtenaren apparaat nou nu de zang moeilijk. Maar wat als iedereen die hier zit, alles maar lukken aan Ubaga, dan gaan we aan Utaki, de Anurisi, de Lai Blessi, maar de Duasani, Mimuroko Nangading. Wat als u allemaal uit de zaal vertrekt vandaag en zegt: ik ben oud, maar ik weet nog iets te doen en ik ga in de productiesector. Want daarvoor bent u geschapen. Die wereld maakt u afhankelijk, maar God heeft u onafhankelijk geschapen. In elk van u zit er zoveel kracht om dingen te doen die je nooit nog hebt gedaan. Ik heb een prediking, als je tijd hebt, ga even googelen op YouTube. En met dat over de kracht van competenties. Maar laat me je snel 1 minuut geven daarvan. Competenties betekenen dingen die God in jou gezet heeft, die niemand nog gezien heeft. Je competenties en je talenten zijn dingen die daar zitten. We zeggen vaak, en we houden ervan om mensen met elkaar maar weer narrows, maar mensen zetten in een box. Tot daar kan hij doen. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Ben jij God? En die verkrachte vrouw zat er een Oprah Winfrey. En die afgekeurde kolonel, retired kolonel, maar meestal tegen pensioen, maar nee, lukie moor, zat er een KFC. En u zit er veel meer dan werken voor een bos. En u zit er veel meer dan werken voor iemand. En u zit er genoeg zegen die God aan alle mensen gegeven heeft, zodat u onafhankelijk kan opereren. Maar wat houdt ons tegen om dat te doen? Angst. Angst. We willen een zekerheid hebben. Maar dan leef je in ongeloof bijna. Want de Bijbel zegt, geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van dingen die men niet ziet. Met andere woorden, arbeiders, je hoeft niet te lang te werken aan een plan. Leer alles aan zij kan leren en we gaan dat op je eigen bedrijf. En dat zijn mensen bij Pai 1500 Golu, of Abif Yuriu 1 voor 1500 USA. Mindset, alles maar dat mindset. Tak mim denki trapasi. Alas ma abwa moment is em goleri. Dus ik ga roko, maar in pot wa plan uitpeye. Taki mine roko, te mi 60ste jari, di no wan pasi. En des basa roko tanga 60 jaar, mi lop yu era. Ujines ma dat wan applaus, ala den gepensioneerde. Maar misschien waren deze inzichten nog niet, dit zijn nieuwe inzichten. Misschien sprak de kerk nog niet in erover. Maar er zijn nieuwe inzichten die God ons geeft. Wij moeten de marketplaces overnemen. We moeten leren, ja, waar we kunnen leren. Maar we moeten genoeg in God geloven om te zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Met andere woorden, ik ben in staat om zelfstandig iets te doen. Mag ik een amen horen? Lukas man, hij zei, taka jume taki. A pastor abe over you. Nee, look me zo religieus. Hij tak dat genoeg zante in you. Dat ik kan start die eigen business. Look me, toes my bidje, look me, apostel. Mim liep me roko, mine tak im liep me roko. Im leer genoeg. Maar wat moment ook kon, dat je ziet dat, je vier dat, hey, mine wang gomoro, dat je neen jande mamoni. Dat je bidje me kwam plan voet, tak, oké, moroke, te 5 jaar. Maar bakada, het voet na tjaal. Heb je een schrift en eeguro, met schrift en eeguro. Amen. Dus we moeten komen op die plaats om te gaan beseffen dat de Heer ons wil geven meer dan we kunnen bidden of beseffen. Hoor dit. Psalm 115 zegt God. Psalm 115, 14. Zegt de Bijbel. De Heer mogen u verminderen, u en uw kinderen. Gezegend zijt gij door de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. En 16. De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven. Nak was maar deze, tak ee, a grond tapu, mina basi veng. Ano kan control me. Want toen mijn vrede, tak ano kan control me. Mina basi veng. Hoe dan? Luister nou. De aarde is geschapen om ons. Niet omgekeerd. We hebben onze plaats die ingenomen. Maar Aladdin Bong, Aladdin Sani, Gadotaki, hij heeft het gegeven aan ons. Eigenlijk bent u een koning. En een koning heeft een domein, een gebied. En uw gebied is de aarde. En op de aarde, na ik vijf wordt, mi oso na mina basi. Inderdaad, maar je moet gaan ontdekken wat heeft God gezet in jou voordat hij je op aarde heeft gestuurd. Alles maar met zo. Zeg, ik ben een problem solver. God zag een probleem. En hij zond mij. Oké. U gelooft dat? Oké, zeg het nu uit jezelf. Kom hier, even je briefje. Oké, ik ben een problem solver. God zag een probleem op aarde. En hij zond mij. En dan look je vrouw en je bij dat probleem. Had dat weer bedoeld? Of je baan en had dat weer probleem? Want als een biggie moro man en vrouw de drapen. Sa e wacht dit op jouw ding. E wacht dit op jouw sting. E wacht dit op jouw creativiteit. E wacht dit op jouw input. Begrijpt u wat ik bedoel? Alas maar met zo baka. Taken, me want vibrio, tak de anu disi. God of blessing. De anu disi. Den moes roko wa roko. Ze moeten een werk doen. Die mij zelf voorzienend maakt. En ook anderen kan zegenen. Jeredon. Alas bataki. De anu disi. Den doa roko. Samus bless me. En bless trasma. Psalm 8 vers 7. Look what Tori, ja. De Bijbel zegt dat God de mens doet heersen over de werken van zijn handen. Psalm 8 vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. En alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Mensen. Alles is onder uw voeten. Als alles onder uw voeten is, dat betekent dat u hoog daar staat. Dan kun je zeggen, ik ben het hoofd en niet de staart. Maar dat betekent dat u moet gaan ontdekken. Wat? Alles maar wat erop, professor. Terwijl ik hem de professor kan. Daar ben ik mee. Professor de Pina. De professor heeft me Pina. Daar ben ik aan. Dat is maar een snap in de rij. Voor je maar bami. Was maar dan aan mij. Look nou. In een plei stinkende biggie. Tingy biggie. Je plei wel geweldig. De Pina. Terwijl ik met een boyo, ik kan de multimiljonair. Met dat kan ik ons maar jazo. Amen. Amen. We hebben ons laten pakken door een vader mij takken. Wat perceptie. Salibis ma potji uno. Amen. Laat me even praten tot die zwarte mensen net als ik. Weet u dat de meeste zwarte mensen ondernemers waren en plantageboeren? Maar wat toen mij tegen, ik ga weer, das jas. Die de alle de presu lassi en de hunistani barafu tekalasani. Want zij waren niet zo, zij waren blij dat ze, hoe noem je dat? Fadekarasani. Die, en vandaag verkopen ze het voor ons. Apostel in een preekje zo, meteen de waarheid. Zeg de dingen zoals ze zijn. Alas wat ik zo baga. Zeg deze handen. Look hoe de anotak deze handen. Ze zijn gezegend. En de make money give me. Voor me kan bless me srevi. En me kan jeb trouwen. En God o jeb me voor doe dat hier. Amen en amen. Kom als je gelooft, geef de Heer een applaus. Dat naar Bribi. Ik heb een situatie een keertje meegemaakt. Dan doe ik een situatie. Dan met de Heer maar lukken. Wat maak ik me? Met Bribi in Sangado pot in me. I can just walk away and start all over again. En hij de even effectief. Want wat men vaak vergeet. A blessing. San God op het give you in you de in you. God zegent wel mensen. En doet extra blessings komen via mensen. Maar in jou heeft hij iets gezet. Die jou kan maken tot een succesvolle persoon hier op aarde. Maar in Morocco. Was wat ik zo. Dat Morocco naar jou aan nanga roko nanga yu ede luka tegu as mataki muse denki ina muse folok no me muse denki Amen. De meeste mensen naar boe, akoubare boe, je boe. No, no, no, no. Voorzie bar boe, snap even. Zeg dat maar bar boe. Amen. Look what's about to you, I take him on a you, I bedoel. Wie is a preekie die zo draai, want trade, me e preekie, preekie gie you. In jou heeft God genoeg competenties. Ik heb een mooi woord. Maar ik bedoel, zijn er in jou genoeg talenten, mogelijkheden die jou kan helpen om zelf voorzienend te zijn en ook anderen kan zegenen. Look what's my taka you, am I taki? And me why I taki you ook toe. U die kijkt en luistert naar het programma, you met taki. God heeft u gezegend, u bent gemaakt. Dat is zijn beeld en dat is zijn gelijkenis. Je moet alleen gaan ontdekken, wat moet je doen? Ga je kletstap was aan in hem te drapen. Ik kon nou een man zei tak ja zo. Een man met de soerdat hier. Takatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatak No man. First me trong commandant military policy now. Me ma bif dede no man. Me no man wakti so langa. Me tak no. In me one Sunday some more than that. Ek weet niet wat het was, maar ik wist in mij en ik zeg iemand vandaar, in jou is iets dat groter is dan jij zelf weet.
1: Nu zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

0: connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
1: Temi deini no tu, no ma feni epi. Da mie arkishalo guambu inspirasi. No wa situasi, no ma horbi na baka. Fumi arki shalom de nanganeti 94.5 FM. Ik ben Andrew Kromodimeja van Musica del Cielo, sending all my love and respect to everyone, everywhere, listening to Radio Shalom.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee. Maar
1: dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: Jensen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. We doen het samen, vandaar dat ik u uitnodig om te bellen of te appen. U mag ons in elk geval tot 2 uur joinen en radio met ons maken, live vanuit het station waar Christus Centraal staat. Het is de FM 94.5 en natuurlijk via internet te volgen via www.shalomsuriname.com. En daar kun je dus meteen onze app downloaden, zodat je dus nog gemakkelijker weer de uitzendingen kunt volgen. In elk geval, ik ben Leandro Martos Uwignio, uw presentator op deze vrijdag van 18 september 2026. We luiden het weekend in en we gaan het gezellig maken op de radio. Ja, je mag natuurlijk weer groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat kan allemaal tot 2 uur. Na 2 uur krijgen we de reclamebreak. En daarna de aangevraagde songs. Ja, dat is hoe we de Happy Hour doen. Hier live op de radio. Zo, welkom erbij. En natuurlijk gaan we meteen van start. Want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

Hey, Tiki Lau, Spirit Breakout. Daarmee hebben we de kick-off gehad voor wat betreft de happy hours op deze vrijdag. Het is de weekend editie, dus welkom erbij. De lijnen die staan open. U mag bellen of appen naar de studio om de happy hours met ons te doen. Ja, u gaat groeten, bemoedigen, feliciteren en uw pokus aanvragen. En dat kan allemaal tot 2 uur. Where are they?

0: tell somebody, it's time to move your body.
1: De lijnen die staan open, welkom erbij. De Happy Hours is live on air via de FM 945. Of wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. We groeten de mensen thuis. De mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen op het werk. En natuurlijk ook al onze luisteraars die ons volgen vanuit het buitenland. God bless you. De lijnen die staan open 422650. Zorg ervoor dat uw radio aanstaat niet te luid. Maar dat je me wel hoort. Zodat we kunnen communiceren. Of zo niet, bel je of stuur je een bericht via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. De mensen die meekijken via TikTok, het nummer staat genoteerd. Dus voel je vrij!

0: Goedemiddag Leandrik, ik hoop dat mijn pokoe al in uw systeem staat. Eerlijk gezegd nog niet. Ik ben pas maandag weer volledig op het werk, maar het komt in orde. Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Ik wil natuurlijk alle jarigen feliciteren. Al de mensen die het vieren, de anniversaries. Degene die natuurlijk stappen. De felicitaties, en als je iemand kent die iets te vieren heeft, je mag de persoon hier in de bloemen zetten. En je mag, ja, waardering uiten. Je notities nemen. In elk geval attentie tonen. Maar daarna zijn we er om elkaar te bemoedigen. Dus voel je vrij. En wees welkom in de happy hours op deze vrijdagmiddag. Welkom als je net of voor het eerst erbij bent. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag, brada. Welkom in de uitzending.
1: Ik was vergeten u gisteren te groeten.
0: Oh, no. Kan gebeuren. Niet erg, brada. Zeg het maar, wat doe je voor ons vandaag?
1: Ik wil een plaat aanvragen.
0: Oké, zeg het maar.
1: Van Nathaniel Pasi.
0: En welke mag het zijn?
1: Adonai en Iba.
0: Nog een keer?
1: Adonai en Iba.
0: Adonai en Iba?
1: Ja.
0: Oh, oké. Ik ga hem voor je opzoeken. Maar je mag hem bestemmen.
1: Voor ieder die luistert.
0: Oké. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Abom, geniet ervan en een fijn weekend voor jou.
1: Open u.
0: Dankjewel, brada. Blessie.
1: Dag, broeder.
0: Ja, dag, Marlon. U bent van harte welkom. En we doen het niet alleen. U bent onze mede-presentator. Dus welkom en voel je vrij om radio met ons te maken tot 2 uur. Goedemiddag. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja. Goedemiddag.
2: Met oma Avo.
0: Welkom in de uitzending.
2: Ik wacht het zo lang op dit moment.
0: Ja, zo geduld. Bouwen zijn er, dus welkom in de uitzending.
2: Zo gezellig is het, mooi.
0: Prijs God.
2: Ik groet alle mensen die luisteren.
0: Oké.
2: En de Shalom familie. Shalom familie moet ik allemaal ook gezegende dag wensen. Ja?
0: Ja, die radio is wel veel te luid dan, maar goed.
2: Maar ja, ik kan niets doen, maar ja, 95 jaar. Ik ben blij dat ik blaas.
0: Ja, nee, ik heb begrip voor uw leeftijd, maar ik zeg het gewoon alleen dat die radio veel te
2: luid. Ja, ik weet het, maar ik kan niets te doen.
0: Niet erg.
2: Mijn dochter is er niet, toch?
0: Oké. Gaat u gang.
2: Pas wanneer ze komt, dan ga ik haar vragen laten. Boy.
0: Okay. Ja.
2: Het allerbeste. Ik kan niet op je naam vallen ineens.
0: Leandro. Ja.
2: En dat is zo'n mooie naam. Oké. Laat me niet te veel praten, want die radio is vervelend. Oké. Allerbeste, God zegen.
0: Dankjewel voor het bellen.
2: Ja, het is een genoegen.
0: Oké, veel luisterplezier.
2: Ja, een christelijke dankblad.
0: Oké.
2: Javaans of een Hindustans, hoor.
0: Oké, staat voor u genoteerd.
2: Dankjewel, Leandro.
0: Alsjeblieft, veel luisterplezier en een fijn weekend.
2: Love you
0: too. Bless you.
2: Bye-bye.
0: Doei. Dat is oma Boetius, a.k.a. oma Afo. Ja, die is een trouw beller tegenwoordig, maar dat kan. Ik bedoel, dat is de bedoeling van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Waar we tot eer van Christus radio maken. Yes, it's all about his kingdom here on this station. All we do is representing the King of Kings and the Lord of Lords.

Favor of God speciaal voor Sylvie die ook afgestemd is. Goedemiddag, goedemiddag. Avondgroetjes aan iedereen van Suriname, ook de studio's. En ook hier in Amsterdam afkomstig van Louise. Dag Sisa. Bless je, de groetjes terug richting Amsterdam.

0: Yes, that is who we are. En daarom hoeft u zich niet te vrezen. U hoeft niet te vrezen, u hoeft niet bezorgd te zijn. Ooit hier het akapkien voor Konepina. Nee, we zijn een koninklijk priesterschap, we zijn kindergod. Het is belangrijk om te beseffen wat het betekent om een kind van God te zijn. Is meer dan alleen naar de kerk gaan, hoor. Als je denkt dat een kind van God alleen een kerkganger is, dan heb je nog lang niet door wat het betekent om een kind van God te zijn. Je bent een eeuwige schepping. Je bent een mede-erfgenaam van Christus. Je bent meer dan alle waardevolle dingen bij elkaar. En daarom zijn we niet meer van deze wereld. We zijn wel erin. Maar we gwa oso. Dus geniet van het leven om je heen. Maar klamp niet vast. En wees niet afhankelijk. Hou je ogen gericht op de dingen van Christus. Waar God gezeten zijt. Want de dingen van deze wereld is tijdelijk. Maar de dingen van God is eeuwig. Groetjes vanuit Amsterdam Zuidoost. Dat komt van Clyde Essenboom, de Blessings Bro. En geniet van de uitzending. Fijn weekend en groetjes aan uw gezin. Ja, dankjewel zuster Louise. Ja, dit is wanneer je niet durft. Maar is door Lexemi, dan maak ik contact via TikTok even honger. De groetjes ook aan Ian. Mensen, heeft een actie. Check zijn Facebookpage. Hij heeft een speciale actie. De mensen die lokaal zijn. Ja, dan mag je contact met hem opnemen. Hij heeft, als je een fotoshoot wil hebben, heel goedkoop mensen. Je gaat het nergens anders zo goedkoop vinden. Dus check zijn Facebookpage. Als je een fotoshoot wil met je, misschien met je partner, met je kinderen, weet je, een gezinsfotoshoot. En dan kan je afspraak met hem maken. Dus check zijn page om voor meer informatie. Zodat je gebruik kunt maken van deze actie. Er is dit weekend, vandaag en morgen nog, is er een evangelisatiecampagne. Dat is voor de mensen Zuid, de mensen Kasaba Olo, Sofia's, is geen Sofia, maar Hanna, nee geen Hanna, Sofia's Lus, ja. En omgeving, er is een evangelisatiecampagne. En dat is dus aan de Tamenga project Lange Tabiki Straat. Dus als je in de buurt van Kasaba Olo bent, ga die mensen daar ondersteunen. Ga helpen evangeliseren. Ga helpen bidden. Maar breng ook onbekeerden. Want ze zijn daar aanwezig tot morgen. Het begint om 7 uur. En het duurt tot 10 uur. Ik ben er misschien morgen bij. Ja, ik ben benaderd. Dus even kijken als die ruimte er is. Maar laten we ondersteunen, mensen. Je hoeft niet alleen... natuurlijk is het goed dat je je gemeente ondersteunt. Maar je kan ook andere gemeentes ondersteunen. Je kan ook andere dingen. Het is allemaal voor de Heer. En we doen allemaal hetzelfde werk. Met de studio, goeiedag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Hoe gaat het met u?
1: Ja.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ja. Ik wil een plaat aanvragen.
0: Zeg het maar.
1: Het is een Walk With Me, Jesus.
0: En wie zingt dat?
1: Help me nou.
0: Dat toevallig me nog sabi, dus ik heb hem genoteerd, dus hopelijk me vinding.
1: You never let me go.
0: You never let me go. Oké, ga hem opzoeken. Ik heb hem genoteerd, dus hopelijk vind ik hem.
1: Jawel.
0: Mams?
1: Is goed. Oké.
0: Was dat hem?
1: Ja. Dat is het ook voor jou, hoor.
0: Dankjewel. En natuurlijk
1: en
0: ook...
1: voor iedereen die naar Shalom luistert.
0: Geweldig.
1: Ja,
0: weer. Abong, blessie en veel luisterplezier.
1: Oké, dank je.
0: Oké, thank you.
1: Thank you.
0: Ja, doei.
1: Doei.
0: Yes, en dat is mama Prika die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd en heeft geparticipeerd op deze vrijdagmiddag. U bent van harte welkom mensen, kom er gewoon bij. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. Een hele gefeliciteerd voor mijn zusje die vandaag jarig is. Oh, alsnog ook de felicitaties voor Freddio. Ik vond het jammer dat ik niet in de uitzending was. Hij was 15-jarig, nog de dag voordat ik kwam. En omdat Freddio de laatste tijd een geweldige bijdrage levert in de happy hours met zijn bijbelteksten, zijn bemoedigingen, wil ik hem ook alsnog feliciteren. Vandaag is zijn zusje jarig. Broer, als je misschien de naam van je zusje kunt doorgeven, zodat we haar formeel kunnen feliciteren. Maar in elk geval de felicitaties ook voor jouw zusje. Gezegende middag, broeder Leandro. Hoe is het met uw groetjes? Kom van Suraisha. Dag Suraisha. Shalom aan shalom familie. Een gezegend productieve dag aan het gehele koninklijke familie van Suriname. Namens de groep kunstenaars van Al Ataliri Okopipi Crafting Block. Saning Ataliri Okopipi Crafting Block. Oké. Is dat een naam van een bedrijf of winkel? Let us know. Maar in elk geval de groetjes. Oh, is een groep kunstenaars. Interessant. Nou, ook de groetjes en de zegen voor deze groep. Welkom in de happy hours en enjoy it.

Het is 9 minuten voor 1:30. Intussen staan de lijnen open, dus u mag bellen of appen naar de studio. Dat is de bedoeling. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur gaan we naar de pokoes. Dus welkom nou, welkom nou. Het is weekend. Yes, enjoy it. De felicitaties voor al de mensen die dit weekend iets te vieren hebben. Denk eraan, er is een evangelisatiecampagne gaande op dit ogenblik. Althans dit weekend, vandaag en morgen nog. Dat is aan de Lange Tabikistraat nummer 6. Dat is daar een zijstraat van de Kasaba Olleweg. Dus dit mag dat zijn. Ja, voel je vrij als je geen afspraken hebt. Mag je de mensen daar ondersteunen. Breng je buurman, breng je buurvrouw. Goedemiddag Leandro, we zijn terug. Ja, welkom brada.

Ik ben blij u weer te horen. Een gezegend weekend allemaal. Be blessed all. En groetjes van zuster Shostina. Dag broeder Ian. Ja, ja, u krijgt de groetjes terug. Is dat was maar weer niet op. Dat is zo aai. Krakt niet op de naaste morgen. Aai. This is some soca gospel. Hallelujah, jump. That is how we represent Christ here on this station. Who kept your family? Who showed you mercy? The blessings for the men in het verkeer. We groeten de kinderen te huizen, de bejaarden te huizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de blessings voor de mensen in de gevangenissen. Boga boga blessing. Hou vast aan de Heren. En het maakt niet uit waar je staat in het leven. Ook al heb je, weet je, heel veel laten liggen. Je bent afgeweken. Je bent helemaal verleid. Ik go in a dungru. Ook dan nog is er genade voor u. En ook dan nog wacht de Heer op u. Dus veroordeel jezelf niet. Sluit jezelf niet uit. En schrijf jezelf niet af. De Heer wacht op u. Blijf niet weg, blijf niet ver. Maar kom terug naar huis. Want Masrei komt bakken, hè. De Heer komt terug.

Vijf minuten voor half twee. God zegen, bro Lea. Graag een machtige God voor ieder die afgestemd is. Een gezegend weekend aan u allen. Groetjes uit Amsterdam.

De lijnen die staan open. 422-670. Dat is waarop je mag bellen. Je radio niet te luid, maar ook niet te zacht. Dan mag je bellen tot 2 uur om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. De Heer is in ons midden, dus voel je vrij. Stel je open, mensen. Ik kan niets voor u betekenen. Ik kan alleen vanuit mijn ervaring dingen met u delen en mijn getuigenis met u delen. Maar anomie Edouard Rocco, het is de Heilige Geest. Het moment dat je je hart openstelt, het moment dat je geloof hebt, is alles mogelijk voor u. Dan is zijn wonderen beschikbaar. Dan zijn de onmogelijke dingen mogelijk. We praten hier over een levende en een machtige God. Niets is te groot, niets is te moeilijk voor hem. Dus we takken aan de wansen is doen aan een probleem. Maar ook de wansen is doen aan een probleem. Hè? God is niet alleen voor degene met problemen. Want niet iedereen heeft zoveel problemen. Maar wij allemaal hebben de Heer nodig. Ik kan goed doen in haar problemen, maar toch alleen voor inzien. Je hebt alle kosten gedekt en je hebt zoveel extra, maar je bent van binnen leeg.

0: Dit is Moses Bliss met Unending Joy. Mama Prika bedoelt het lied Step by Step, Love You All. Dag broeder Marlon, ik ben altijd blij met uw telefoontje. Dag alle mama's, papa's en kids. Nog 1,5 week vakantie. Give it all to Jesus. Lied Marta Munizi. God is here. Dat zeg ik jullie toch, iedereen is van belang. Iedereen is een zegen. En laat je niet afleiden door atheïsten. Laat je niet demotiveren door antichristenen. Nee, laat je niet van het veld slaan. Je zult weerstand ervaren. Je zult gehaat worden. Vrienden zullen waarschijnlijk jou de rug toekeren. Wanneer je echt van God begint te houden. En wanneer je God op de eerste plaats zet. Ja, de mensen die van deze wereld houden, hebben geen interesse daarin. En daarom moeten we eerst van God houden. Want if you know love, Godomoro de smadati, gaan die mensen altijd een belemmering in je leven zijn. Gaan die mensen altijd een obstakel in je leven zijn. Want je wilt God volgen, maar tegelijkertijd wil je ze niet teleurstellen. Tegelijkertijd wil je ze niet verliezen. Maar zij hebben geen interesse in je relatie met God. Ze zijn ook geen, hoe zou je kunnen zeggen? Ze zijn niet van toegevoegde waarde in je nieuw leven. In het nieuw pad dat je wilt bewandelen. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro, met Rosharma Grant.
0: Dag, Rosharma.
1: Hoe gaat het met u?
0: Goed, en met jou?
1: Goed, ik wil mijn zoon feliciteren.
0: Oh, wie is dat?
1: Grefancho Bruinder.
0: Nog een keer zijn naam?
1: Grefancho Bruinder.
0: Grefan. Is zoon,
1: ja,
0: van Griffin.
1: Van Sierra.
0: Oh. Oké. Gefeliciteerd. Griffan.
1: Dank
0: nog,
1: u wel.
0: Nog een Griffan, hoe weer?
1: Grefancho.
0: Oké, Grefancho.
1: Ja.
0: Oké. Je mag hem feliciteren.
1: Grefancho wordt van harte gefeliciteerd door mama, papa, broertjes, zusjes. En oma en opa.
0: Oké.
1: En doe altijd je best op school en blijf op God vertrouwen.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Geen pokoe voor Grefancho?
1: Nog een keer?
0: Geen pokoe voor de jarige?
1: Ja, graag.
0: Welke pokoe?
1: Die van Kenya Domini.
0: Mm-hmm. Yahweh na you staat genoteerd.
1: Ja.
0: Was dat
1: dank
0: hem?
1: Dank u wel.
0: Abon. Geniet ervan. Heb een mooie dag. En ook nog de felicitaties voor Grefancho.
1: Dank u wel, broeder Rihanna.
0: Abon, blessie. We hebben nog een jarig in ons midden. Grefancho is vandaag jarig. De felicitaties namens de familie. Maar ook vanuit de happy hour. Mijn felicitatie gaat richting welke dag? A. Happy, happy birthday Rajesh, meer bekend als de Pro Barber. Wens je boven alles goede gezondheid, kracht en godsrijkse zegen. Afzender je zusje Sylvie. Ja, de jarigen beginnen binnen te komen.

Welkom als u net erbij bent. We groeten ook de mensen die meekijken via TikTok. Ik feliciteer Naflova, die vandaag jarig is. Bro, als je het alsjeblieft kunt appen, hij is een beetje makkelijker voor mij om het bij te houden, toch? Saranan Kik, blessings brother, de groetjes aan ieder. Yes, welkom in de happy hours. We hebben tweejarige, driejarige in ons midden. Naflova is vandaag jarig. Grivanso en Rajesh. Rajesh die is helemaal aan de welgedachte A. Goedemiddag broeder Lea. Kunt u Gado Yubung afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de happy hours. Leri 3 vers 7. No prakseri fu yusrevi tak yukoni malespeki masra eno du ogri. Dat is Leri 7 vers, 3 vers 7. Dat is spreuken volgens mij hoor. Leri is spreuken. Ja, dat komt uit de Sranantongo Bijbel. Intussen geworden 2 minuten over 1:30. Goedemiddag als u net erbij bent. Welkom en enjoy the happy hours. Het is weekend, mensen.

0: Goedemiddag, mijn broer. God zegen en de felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft. Keep doing God's work. God is good. Ware wijsheid komt voor uit het vrezen van God. Dit betekent dat we Gods woord en zijn instructies aan ons hoog in het vaandel moeten hebben staan. Hij weet alle dingen, ook wat het best is voor ons. Graag dat liedje Holy Forever afdraaien. Broeder, groetjes. Kom van broeder Mikael. Ja, blessings brother en welkom in de uitzending. Bedankt voor jouw participatie en geniet van de happy hours op de radio. We zijn er tot 2 uur. Na 2 uur krijgen de pokus en natuurlijk de verplichtingen.
1: Jesus died for me.
2: Jesus died for me.
1: Jesus died.
0: We doen de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En natuurlijk doen we dat samen. U bent daarom dik in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dat is hoe we het doen. Heerlijk muziek, hè? Middels af van de makata gospel saaier, hè? Er is een soort antichristelijke geest in je. Dat maakt dat de dingen van God jou irriteren. Maar als je nuchter naar die dingen luistert, jong, ga je zien dat no one pokoe nee bad gospel. Los dat het mooi klinkt, het sterkt je. Het inspireert je. Het brengt je tot nadenken. Ja, want Gods woord is levend en krachtig. En daarom zeg ik de maandag, je kan gospel maken zonder de naam Jezus te noemen. Nee, dat klopt niet. Want Jezus is de gospel. Hij is het evangelie, hij is de redder. In een kantjara evangelie, die in een verwijs go naar Jezus. Dan wie gaat de mensen redden? Zegen gaat je niet redden.

Goedemiddag, broer Lea. Blessings, welkom. Fijn weekend. En ieder, voor ieder wil ik alle jaren feliciteren. In het bijzonder pastor Henk Lemmert en pastor Shardam. Ik wens een gezegende verjaardag. Graag, ik wil u danken van Theo Bijlout.

people on this station because we represent His kingdom. It's all about the Lord of Lords and the King of Kings. Ja, goedemiddag aan u allen, de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen in het buitenland. De blessings voor de mensen op het werk. Met bless. De lijnen die staan nog open, dus voel je vrij om te bellen of te appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. We groeten de mensen die meekijken via TikTok. Enjoy it.

4-2-2-6-5-0 of 8-7-5-5-3-5-8. Ik weet niet wat u van plan bent dit weekend, maar breng wat quality time door met uw geliefde. Breng quality time door met uw naaste. Breng quality time door met God. Ga een beetje rusten, ga een beetje ontspannen. We hebben de hele week gewerkt. Ik kom net van ontspanning, dus mijn batterij is nog vol.

0: het staat genoteerd. Komt helemaal goed.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké.
1: Oké, dan.
0: Ja. Doei, doei. Ja, dat is mama Prika die natuurlijk ook belde om een pokoe aan te vragen. Intussen hebben we dus het kunnen ontcijferen en uitgevonden welk lied ze bedoelt. Openbaring 3 vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodiceën. Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en de waarachtige getuige. Het begin.

0: Blessing, broederleer en Shalom crew. Mag ik dat gospellied van Victor Ivic getiteld Knock Knock bestemmen voor ieder die luistert? Kom van broeder Candy en zuster Sandra van Mungo. Oké, thanks, Soso Lobby. Blessings, iedereen. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. De groetjes richting Mungo.
1: Zoveel meisjes, zoveel respect. Je bent de maat van de tijd.
0: Middag kunt u dat lied Misa Mikke Nanga Jezus zetten. Even kijken welke pokoe die is.
1: God heeft,
0: maar het komt zeker goed.
1: Voor mij, yeah.
0: Goedemiddag en welkom in de

0: Listen. Niet erg om regels te breken, je moet nog het leven, je bent achter jou. En free en wild is de leus, je moet genieten voordat de oude dag komt. Het beste maken van je jeugd, dat die...
1: Dit is een former number one van Emmanuel Savizi.
0: Maar je loopt op de slechtste paden. Zo grappig is het om te kijken naar de jonge mensen die proberen te genieten. Terwijl ze vandaag ervoor zorgen dat hun toekomst...
1: Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio via de FM 945. Voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn, mensen, check onze app. Je kunt het downloaden via onze website. Dat is www.shalomsuriname.com. En daar kunt u dus zowel de radio als de televisie volgen. En genieten van non-stop gospel.

Blessings en geniet van de muziek. Dag Shali Peestri Amor. Dat is de bedoeling, geniet ervan. En laat de Heer je zegenen. Ik geniet ook ervan hoor. Terwijl ik de uitzending doe, geniet ik ook van Gods zegen. Ik geniet van zijn heerlijkheid. De Heer is in ons midden, mensen. Dus stel jezelf open. Degene die de Heer nog niet kennen, doe je hart open. Stel jezelf open voor hem. En als je hem wil ervaren zoals wij dat doen, vraag hem gewoon. Zeg hem meer als u inderdaad bent wie u bent. Toon u zelf allemaal. En weet je, God laat zich vinden door wie hem ernstig zoekt. Hè? Hij weet precies wie dat wil. Hij weet precies wie zich uitstrekt. God laat geen enkele bidder staan en het is Gods verlangen om betrokken te zijn in ons leven. Dus zolang we smaden zijn op je atti, zolang iemand er is die zich uitstrekt naar God, anamisi. God zegt, hij zoekt waarachtige aanbidders. Met andere woorden, God zoekt naar de mensen die hem oprecht willen aanbidden. Die hem oprecht willen dienen. Ja, hij weet precies wie die mensen zijn en hij gaat je vinden. Dus stel jezelf open en laat de Heer in je komen. Nodig hem uit. Nodig hem uit. Doe je hart voor hem open. Just a touch of you is all I need. Desma fuwi mus leri tu fu poti den srefi fu du buroko. Na soan fasi den e sorgu gi alasani san de fanodu. En den odu leki bon di no egi fruktu. Titus 3 vers 14. Een bemoediging voor iedereen, Matthäus 24 vers 13. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Met de studio, goedemiddag. Ja, God bless you, Bogo Bogo. Just a touch of you is all I need. Was that enough to... Happy Friday, good... Ja, is geen good morning meer. Maar have a beautiful day. De lijnen die staan open tot 2 uur. Na 2 uur gaan we naar de pokoes.

Dus welkom. Het is de Happy Hours live op de radio. Roberto Rosso. Touch of you. Eén aanraking van de Heer kan jouw leven veranderen, man. Eén ontmoeting met God kan je hele perspectief veranderen.

It is Sesti Monito for 2. Nothing but gospel on the station. It is the FM 94.5. www.shalomsuriname.com. Dat is onze website. En daar mag je ook onze app downloaden. Waar je slechts op een druk van een knop de uitzending kunt volgen. Zowel radio als tv. Just a touch of you is all I need. More than 1 Timotheus 1 vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al langmoedigheid zou betonen. Tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. Wat een tekst. 1 Timotheus 1 vers 16. Dat is dus deel van de uitzending vandaag. Dat is hoe we de happy hour doen. Dus voel je vrij om het op uw manier te doen. Hey! Mensen, voel je vrij. Voel je vrij. Wees gewoon jezelf. Hey, yeah. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn als je dat hebt. Kom tot rust. Je mag gewoon deelnemen. Maar wees jezelf. Hey! Zolang je het doet voor de Heer. We zullen het wel merken hoor. Maar voor de rest ben je vrij. Je bent vrij. Dus enough shame, enough freedom. Alles dat je doet hier, doe je voor de Heer.

We zijn er tot 2 uur met de telefoontjes en de WhatsApp berichten. En om 2 uur starten we met de playlist. Ik wil de felicitaties nogmaals doen voor Grifanso, die is vandaag jarig. Rajesh, die is ook jarig. We feliciteren ook Henk Lemmert, Pastor Henk Lemmert en Pastor Shardam. En natuurlijk ook Naflova.

There is an AI cover. Fun we're going to Dibri Kampu. Padandor Prishan. Kaya find up YouTube. Ja, daar ga je alle producties vinden van deze man. Waar hij alle oude pokoes in een nieuw jasje heeft gestopt. In elk geval liederen die we niet... we hadden geen opname. Er zijn heel veel liederen. Vooral worship songs die we zingen in de kerk. Die waar nooit de opname van is gemaakt. Met andere woorden, die liederen kun je niet vinden. Dus Prishan heeft ze allemaal met behulp van AI. Heeft hij dus dit soort liederen uiteindelijk tot stand gebracht. Zodat de mensen ook kan genieten voor de pokoe. Ik persoonlijk vertrouw AI nog niet. Maar weet je, als je het zo kan gebruiken, is het wel handig. Maar we moeten wel voorzichtig zijn ermee, hoor. Dat alleen zeg ik meer niet. Deuteronomium 7 vers 9. Gij zult dan weten dat de Heere uw God, die God is, de getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. Deuteronomium 7 vers 9.

Da cruce se il maloid Barcelona. Ya na de barca mau aca de sandis. Hey. We hebben geen ruimte voor andere dingen hier, hè. Full road blow. Dat is een soort kleur. Je bent niet pura red, want daar heb je pura red. Is je wit kleur? Heb je een witte kleur hier gezien, jongen? Ja, gisteren heeft Barcelona grandioos gewonnen met maar liefst 7-2. En er is een groep in, ik keek naar de highlights, de Michua Fragadapi. Niet wetende dat het een groep Surinamers zijn die live naar die wedstrijd zijn gaan kijken. Ja, dat is best wel een hele leuke ervaring. Niet tegen Masra, voor Masra kom jongens, ja, zijn dat toe. Was je vanaf in jouw Leonbal? Helaas, mijn Maluku Messi Mora, want hij is, anders moet ik naar Miami. Ja, er waren inderdaad twee groepen.

Hey, bless you, bro. De groetjes vanuit het verkeer. We genieten van de uitzending. God bless you, Bogo Bogo. En de groetjes voor alle luisteraars. Ja, goedemiddag. Welkom. En enjoy the happy hours op de radio. God bless all. Bro Lea, u ziet er echt opgeladen uit. Ja, hou we zo. Ja, dus normaliter niet. Nou, ja, we moeten een gesprek voeren. Want dan... nou, ik ben sowieso altijd in de happy hours. Maar weet je, na mijn vakantie voel ik me sowieso beter, hoor. Maar die rust, die ontspanning die je hebt. Weet je, we hebben soms niet door met hoeveel lasten en zorgen en verantwoordelijkheden we dragen. Weet je, dat we soms niet echt normaal kunnen functioneren. En daarom is het nodig om tot rust te komen, om even te ontspannen. Zodat je weer, ik kan kiezen hier even bij mijn botaki, zodat je weer het maximale uit jezelf kan halen. Het is in elk geval 9 minuten voor 2. Zo meteen om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de aangevraagde songs. Dus zij die een pokoe hebben aangevraagd, je blijft goed afgestemd. Want om 2 uur krijg je de playlist te horen.

Dit is een van de hits op de radio. Terwijl we koersen richting de tweede helft van de Happy Hours. Dat zijn de aangevraagde songs. Zo, welkom en enjoy it. De lijnen die staan nog steeds open. U mag dus bellen of appen naar de studio. Helemaal opgeladen, prijs de Heer. Ik ga volgende week opladen. Ja, deze gaat helemaal naar Indonesië. Ik heb een grote koffer waar ik in pas. Kan ik achara dat? Dan moet ik dat kruisje in mijn zakken. Dan moet ik dat doen in een koffer. Nee, die mensen gaan klagen van de Happy Horse. Ian gaat het niet meer willen doen. Want hij heeft het bijna niet overleefd. Ja, maar is te begrijpen. Die man begint 6 uur op de radio. Voor mij was het ook een... Het was ook een gedoe. Om 6 uur en 1 uur op de radio te zijn. Amen. I need this rest en ontspanning. Binnen of buitenland. Maar op Gods tijd. Komt helemaal goed, Jel. Komt helemaal goed. Blijf op de Heer vertrouwen. Deel je bezorgdheid met hem. Deel je wensen met hem. En zet zijn koninkrijk op de eerste plaats. Hij kent de wensen van je harten. En hij zal daarin voorzien. So keep on focus on God. Keep your focus on God. En de rest komt wel. Ja, zeg ik uit ervaring hoor.

Twee dingen heb ik gemist. Wat ik altijd mis wanneer ik op vakantie ben. Wanneer ik uitlander ben. Is dat eten. En de happy hours. Dat zijn echt de twee dingen die ik mis. En waar ik aan denk. Waar ik echt zoiets heb. Dus dat is de reden om terug te komen. Natuurlijk als ik niet met mijn gezin ben. Zijn zij de eerste reden waarom ik terug wil. Maar als je met hun bent. Dan is het echt dat lekker eten. En de happy hours. Dat maakt dat ik gewoon terug wil. En de verlang om weer hier in jullie midden te zijn. Dus het verschilt van persoon tot persoon. Wat is jouw prioriteit? Wat is datgene dat centraal staat in je hart? Ja, en dat verschilt van persoon tot persoon. Dus mensen, met welke reden sta jij elke dag op? Zo kun je dus ongeveer weten waar je opgericht bent. Zo weet je ongeveer wat jouw prioriteit is. Met welke reden sta je op elke dag? Wat drijft jou om uit bed te stappen? Amen, bro Lea. Thanks for the power. Nou man, dat is de reden waarom we hier zitten. Dus we bemoedigen elkaar. Geen eten als die van Suriname, man. We hebben gewoon de beste gerechten. En dat besef je steeds weer wanneer je naar het buitenland gaat. Uiteindelijk, you know, nyan patat hier de. Ten jaan today patat, you know, ansi patat moro. Je wilt rijst zien. Rijst, als het nou rijst masala is. Als het nou gestoofde kip is. Als het nou gebakken vis is. Als het nou een bruine bonen is. Een moksalesi. Zelfs onze chowmin is lekkerder, jongen. Hoe gaan we sneezy dappen? Die chowmin was droog. Dat we bij ons soort chapsoi. Asang is kapsoi. Ja, die meisjes hebben een soort zoetzure kip. Nooit meer nog hier die zoetzure kip. Meestal is het oranje. Deze was rood. En dat ding was... Dat ding leek op stroop. Dus, verwacht absoluut niet dat je hetzelfde gaat aantreffen, hoor. En ik zeg het altijd, wij Surinamers mogen trots zijn op onze cultuur. We mogen trots zijn op onze diversiteit. En daarom heb ik een hekel aan racisme. Met tegentisma, ik doel ik ding, ras of ding, volk, boemoren trouwang. En waar we neerkijken op anderen, lelijk praten over anderen. En roddelen. Nou, doe niet. Anders moet je, als je Javaan bent en je kacht je andere volken aan, ga naar Indonesië. Als je Hindustan bent en je loopt travolk, gua India. If you na sneezy no loopt travolk, gua China. Maar if you deens ranang, oabif lobus revi. Ik wenste dat ik alle Surinaamse talen kon praten. En daarom zei ik ooit tegen iemand die bij het DNA werkt, iemand die bij hoe noem je het? Die een van ze eigenlijk dicht betrokken bij de politiek. Betekent dat wat als we op school in Javaans geven, Hindustaans geven, Saramakaans geven, in plaats van Spaans en Frans? Sinds wanneer praten we Frans hier? Als je naar Frans-Guyana gaat, vertikken die mensen om Engels met je te praten. Je tek Engels hangen den dappen, dus mijn lookie zo tak. Oh jongen, je moet Frans praten, ik praat alleen Frans. Dat praten we over onze buurland, hè? Wel, wat als wij onze talen behouden en meer waarderen, jongen? Oh, Yesha, Hindustan, hè, Bigitak Saramakans gewoon. Yesha, Snees, hè, Bigitak Hindustans gewoon. Hey, geweldig zou dat zijn, man.

0: Broeder, ik wil mijn familie Fleur groeten en familie Sabayo. Blessings. Ja, goedemiddag, goedemiddag, Dansi Cabo. Samuel Middels met In My Father's House. Er is genoeg plaats. Neem de heren aan, zodat dit jouw bestemming mag zijn. Waarvoor het bloed is rood, zelfde kleur, dank de Heer. Helemaal. Ja, maar als je ook naar onze paspoort kijkt, hè. Alle Surinamers hebben dezelfde paspoort. En er staat geen Javaanse, hoe noem je het? Javaanse Surinamer, Hindustaanse Surinamer, Chinese Surinamer. Er staat Surinamer. Je paspoort geeft aan dat je Surinamer bent. En niet welke ras je bent. Dat is als je naar CBB gaat, je moet bepaalde dingen invullen. Dat is het wel nodig, ja, zodat de mensen, weet je, een onderscheid kunnen maken van wie allemaal hier woont. Maar als je naar het buitenland gaat, is je paspoort, geeft je paspoort gewoon aan dat je Surinamer bent. En een Surinamer wordt niet anders, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een zwarte, een blanke, een rode of een gele Surinamer. We zijn allemaal Surinamers. Dus. Mensen, we gaan zo meteen eruit, boy. Enige moment waar ik minder blij word. We doen nogmaals de felicitaties. Voor Grifanso. Voor Rajesh. Voor pastor Henk Lemmert. Pastor Shardam. En Naflova. Die zijn allemaal een jaartje ouder geworden. De felicitaties. Ook voor zij die dit weekend iets vieren. Middag broer, ik doe de groeten aan mijn kinderen. Jael, Raphael, de Jezus. We gaan zo meteen eruit, mensen. Lord, you know. Ik ga officieel moeten groeten en afsluiten. Maar u blijft afgestemd, want de pokoes worden afgedraaid om 2 uur. Natuurlijk eerst de verplichtingen. En na 2 uur krijg je de playlist. So I will seek you. And you I will find. Het is tijd voor mij om u te groeten en officieel af te sluiten. Ja, we hebben het wederom gehad voor wat betreft de happy hours op deze vrijdag van 18 september 2026. Ik ben Leandro Martos Uvigno. Dat was het weer voor wat betreft mijn bijdrage op deze vrijdagmiddag. U blijft afgestemd, want op 2 uur de pokoes. Ik wil natuurlijk de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jouw bijdrage, voor je aanwezigheid, je participatie. En natuurlijk zijn we er maandag weer. Ik zou zeggen, geniet van je weekend. Geniet van de uitzending. Blijf afgestemd op Shalom FM de 94.5. Of www.shalomsuriname.com. En ik geloof dat je die app al hebt gedownload. Die je kunt vinden op onze website. Ik ben Leandro Matos Uvigno. Tot maandag. Love you. Bye bye. And stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
5: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
6: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
7: Abraham had waited for his promise to come to pass. He waited 75 years, 76, 77, 80, 85, 90. Then 99, God showed up as El Shaddai. When God reveals himself as El Shaddai, he's about to bring some

I'm the ruler.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: het alles.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected alles.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected alles. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani. Na Skip. Na View.
5: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct. Ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, ik wens jullie allemaal een gezegende dag. Ik bid God deze dag dat jullie allemaal happy mogen zijn. Jezus maakt ons blij. Geloof dat en ontvang Gods zegen vandaag. Ik ben zuster Yolanda en vandaag deel ik weer een mooi en leerrijk verhaal uit de Bijbel met jullie. Luister aandachtig. God wil ook jou gebruiken. De vertelling van vandaag gaat over Mozes. Er woonden heel veel Israëlieten in Egypte. De nieuwe koning was bang dat de Israëlieten te machtig zouden worden. Daarom maakte hij slaven van ze. En hij behandelde ze heel slecht. De koning eiste dat alle Israëlitische babyjongens gedood moesten worden. Dat is toch heel erg, Happy Kids? En als de koning een opdracht gaf, gebeurde het ook. Al gauw liepen de boze soldaten rond om alle babyjongens te doden. Maar Happy Kids, er was een gezin die niet bang was. Ze geloofden dat God hun babyjongen zou beschermen. God wilde de baby gebruiken. God wist wat kon gebeuren, dus hij hielp ze. Ze waren blij en geloofden in God. De moeder maakte een mandje met een deksel en zette haar jongen in. De moeder liep samen met haar dochter naar de rivier. Ze zakte het mandje voorzichtig in het water. Haar dochter heette Mirjam. Mirjam lette op het kindje. Ze zag een plaats achter het hoge gras en lette op hem. De soldaten waren niet geweest, maar plotseling hoorde Mirjam stemmen. Ze gluurde door het gras. En weet je wie ze zag, Happy Kids? De dochter van de boze koning. Dat was de prinses. Ze was er om te baden. De prinses was samen met haar dienstmeisjes. Mirjam was vol spanning. Ze begon te bidden: O God, help ons. De prinses zag het mandje. Ze stuurde haar dienstmeisjes om het te halen. Ze haalde de deksel van het mandje. Een kindje, riep ze uit. Een Hebreeuws kindje. Wat een schattig kindje. Ze wilde het graag hebben. Het moest haar kind zijn. Ze sprak luid. Ze noemde hem Mozes. Mozes betekent uit het water gehaald. Maar weet je, Happy Kids? De prinses keek naar het kindje en ze dacht plotseling: oh, dit kind moet eten. Hij moet nog melk drinken. En Mirjam hoorde alles. Mirjam ging naar de prinses en zei: zal ik een vrouw halen die het kindje kan laten drinken? Dat vond de prinses een heel goed idee. Happy Kids, God is goed. Als je leeft zoals God wil, helpt hij je. Ook dit gezin geloofde in God. De Heere God heeft Mozes gered. De Heere God wilde Mozes en zijn familie gebruiken. Hij wilde ook Mozes gebruiken. Mirjam rende heel snel om haar moeder te halen. Haar moeder was blij. Ze ging gelijk met Mirjam terug naar de rivier. Happy Kids. De prinses wist niet dat zij de moeder was van Mozes. Ze vroeg al gauw: wil jij dit kindje voor mij te drinken geven? Ja, zeker, zei de moeder.
De prinses zei, zorg goed voor hem. Ik ga je betalen, maar als hij groot is, wil ik hem weer. Je mag hem eten geven en hem terug voor me brengen. Mirjam en haar moeder waren blij. Mozes was gered. Mozes groeide op tot een flinke jongen en hij moest terug naar de prinses. Intussen hadden zijn ouders hem alles verteld over God. Ze hadden hem leren bidden. Ze leerden hem ook dat hij gehoorzaam moest zijn en God moest dienen. Mozes wist dus dat hij een Israëliet was. Hij werd ouder en maakte heel veel mee. Uiteindelijk vluchtte Mozes naar Midjan. Daar was hij een schaapherder. Op een dag klonk de stem van God uit een brandende struik. Mijn volk heeft het moeilijk, Mozes. Ik heb jou uitgekozen om ze te bevrijden. Mozes zei tegen God, dat kan ik niet. En God zei, ik zal je helpen. Gooi je staf neer, zei God. En dat deed Mozes. Zijn staf veranderde in een slang. Toen Mozes zijn staf weer oppakte, was het weer gewoon een staf. God zei, steek je handen in je mantel. Mozes deed dat. Zijn handen was bedekt met wondjes. En toen hij het nog een keer deed, was zijn hand genezen. Laat dat maar aan de farao zien, zei God. Mozes zei, maar ik kan dat niet. Ik kan het niet allemaal goed zeggen, God. En God zei, ik zal je helpen. Ik zal je de woorden geven. Happy kids, ik vertel jullie morgen verder over Mozes. We gaan de tekst van de week herhalen. De tekst van de week is gehaald uit Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Nog een keer herhalen. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Nog een laatste keer herhalen. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Zo, Happy Kids, we gaan afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een gospelliedje. Vouw je handjes, sluit je ogen en bid met me mee. Lieve God, dank u wel dat u een plan heeft met mijn leven. Vader, dank u wel dat u een plan had met Mozes vanaf zijn geboorte. Dank u wel voor zijn godvrezende ouders. God, dank u voor uw wijsheid. Dank u voor uw trouw. God, ik bid dat ik uw plan met mijn leven kan begrijpen. Ik bid dat ik open en gehoorzaam mag zijn. God, ik geloof dat u kracht en wijsheid zal geven als ik het niet aan kan. Heer, blijf bij mij en praat tot mij. Ik wil uw stem verstaan. Ik wil uw dienstknecht zijn. Help mij, o God, in Jezus' naam. Amen.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: It's summer en de barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani, naskip, naf you.
6: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu. Voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

just like that.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: don't worry. I say nah, cause I got holy faith.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketch ship.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal? Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
0: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Op donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fessa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Maar wij zijn weer niet in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zou ik even om mijn phone voor een dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Su.
4: Connect met je mensen, deel data en bel te goed, eenvoudig via de MyTelesur app. Telesur, keeping us in touch.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

gezant bent u? Hoe gezant bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de ette gezond toe.

0: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
1: Eenheid! Eenheid! So many smaitaka bra eenheid! Alle soorten tori voor eenheid, je jere! Smaitaki eenheid, we moet er wang! Trouwen wani voor de wang! Trouwen singia bra de eenheid! Eenheid, eenheid, eenheid! A trouwa cliché, a trouwa gewoon taktaki. Want eenheid no de. A no de! Perde. A no de! We zien in de politieke arena. People talk and break up eenheid, maar eenheid no de. In politiek partij, smaak kari voor eenheid, maar eenheid no de. En ook in de geestelijke wereld, in kerken, jammer, helaas, helaas! Biggie, biggie, doemri, voorganger, apostel, bishop, dokter, anders, anders. De mijn preek aan mijn eenheid. We moeten één zijn, we moeten in eenheid bidden, we moeten één zijn. Maar het is ver van hun, is gewoon een traditiepreek. Is gewoon een traditiecliché. Voor preek abra eenheid. Maar je net doet notti. Je net toon eenheid schreffie. Voor je eigen schreffie eenheid not de. How many preek voor eenheid je put in praktijk. How many taktaki voor eenheid je pas toe in je eigen libby. How many lazy you proberi. Vertrachte eenheid met elkaar als medearbeiders van God. Of als mede-collega's van elkaar. Of van als mede wie dan ook je bent van wie. Zelf in gezinnen. Eenheid no de. Voor uw gezin no abi eenheid. Al libi tussen man en vrouw aan de eenheid. En die eenheid no den gezin. Gezin no de gezond. Gezin ego achteruit. Want ching ego dusa de wani ima osso. Pe eenheid no de. Stref in wan kondre. In wan kondre if eenheid no de tussen regering en people. Dan alle soorten verdeelheid go de. Alle soort man ego play de egi basi en verdeelheid God de. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go snel vooruit. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go vooruit. Want welzijn en welvaart en vooruitgang no man bewerkstelligen om de twee draak de in wan kondre. Maar if alle man put schouder aan schouder, hart in hart, hand in hand, gedachte met gedachte en we vormen één vuist, kondre gonna fessi. People gonna fessi. En dan we allemaal go sabi dat we allemaal abi een bijdrage verleverd, want we allemaal de belangrijke schakels in een ketting. Zo daarom eenheid is zo belangrijk in deze tijd. Eenheid is nodig om vooruit te komen. Eenheid in een kondre, eenheid moet in de politiek, in de regering, in een kondre, in de people, in alle sectoren. Eenheid is belangrijk. Eenheid is nodig. Praat niet alleen over eenheid. Zing niet alleen over eenheid. Mediteer niet alleen over eenheid. Hou geen seminar alleen over eenheid. Maar pas het toe in je leven. Maar als je iemand speelt bassi in een kondre. En als je iemand doet geweldig in een kondre. En als je iemand denkt dat je dat denkt bepaalt. Dan eenheid nee, God. En wie dan ook samen met de regering, samen, hand in hand, hart met hart, gedachte met gedachte. We putting samen, we bonden erom. Want tenminste we weten, is voor ons eigen best, is voor ons eigen voordeel, is de opbouw van het land waarin we wonen, waarin we leven. En is de opbouw van een plaats om het goed te maken voor onszelf, ons nakomelingen. Dat we ze bonden erom in eenheid, want eenheid is nodig. Straf en ik jaag weg de geest van verdeelheid. In de naam van Jezus, ik verdrijf de geest van verdeelheid, de geest van manipulatie, de geest van biggie bassie zijn en biggie bassie spelen en so many bassie in wat kondre. En van boto abitu kaptein aboto nego go. Tu bassie no kende wan oso. Daarom we allemaal moeten lukken dat wij zijn belangrijke schakels. We zijn belangrijke mensen allemaal. En we hebben elkaar hard nodig. En we moeten met elkaar samen optrekken. In respect. In respect. Zodat de eenheid kan zijn. Want de Bijbel zegt, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegen. Lees het. Psalm 133. Vele predikanten, vele bischoppen, apostelen, dokter, anders. Ze weten niet wat eenheid is. De mij takken bij eenheid. De mij zingen bij eenheid. De mij hoor seminaren bij eenheid. Maar ze bewerkstelligen eenheid niet. Want ze mij saai tweedraag. De mij steekt me op. Teken me kandra. De mij brokken trouwen. De mij brokken de mede predikanten. De mij brokken de mede broeders en zusters. De mij brokken de eigen sma en de eigen kondre. Va eenheid Godé dan. Soma moet je voorbeeld dan. If we schreefie, no man je voorbeeld. Maar we takken bij eenheid dat we na awari domri. Zij takken on jang voor u miti, maar voor u vrede en we mofo. Dat we na awari domri, dat we na heikelaars. Dat we na leukenaars. If we zingen bij eenheid en takken bij eenheid, maar we zoet fire en we tjaar twee draag en verdeelheid. Dat we no sabi zijn aan eenheid. Want eenheid, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegeningen. Waar eenheid is, daar is het verhoren van Jezus gebed. Waar Jezus heeft gebeden dat we één zouden zijn. Zodat Gontapuk en Sabi we een waarachtige, waardige discipelen van hem. Nou, wie hebben voor blessed de kondre, wie hebben voor begging de kondre, wie hebben voor ondersteun de kondre, wie hebben voor adviseer de kondre, wie hebben voor tanopunaga makandre de kondre. Want we moeten de eenheid bewerkstelligen. En een steun zijn voor elkaar. Een steun zijn voor het land. En niet een obstakel of een stap in de weg zijn voor de progressie van ons leven en voor Suriname. Ik spreek de eenheid van God in Suriname. Ik verbreek en bestraf alle tweedracht, alle verdeelheid. Ik spreek de eenheid, de geest van eenheid. In de naam van Jezus, in alle harten, in landen, volk, in Jezus Christus naam. De eenheid neemt over in Suriname. De kracht van God raakt u nu aan. Ik spreek de bevrijdende kracht van God voor Suriname. Ik spreek herstel en genezing voor landen, volk, in Jezus Christus naam. Ontvang het en ervaar waarachtige goddelijke eenheid, land en volk. Ervaar Gods eenheid. Leef in eenheid. Straal eenheid. En doe alles wat u kan om de eenheid te behouden ter opbouw van deze natie, van uw gezinnen en van uw nakomelingen. De Heer gebiedt zijn zegeningen waar de eenheid is. Ik spreek eenheid voor Suriname, voor landenvolk, voor gezinnen en voor alle delen van de maatschappij. In Jezus Christus naam. Halleluja. Amen. En nou, mijn cario, mijn nodig je uit. Kom, gratis, ervaar Gods aanraking. gratis gebed, zegeningen. We willen niet uw geld. We zijn niet uit op geld. We zijn hier om u te zegenen en het land tot zegen te maken. Het land is een gezegend land. Weer te herstellen in Jezus' naam. Dit huis bidt voor u en bidt voor deze natie. Halleluja. Amen. Amen. God bless you. Namaste Shanti Salam.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichtdoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom.

Goedemorgen, 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom. En ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation. Omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM, blijf luisteren.